0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden.

0: behind.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog, zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land.
2: Liefde voor Limburg.
3: Deze week te winnen in de L1 Ochtendshow. Tickets voor K3 in Tegelen.
4: Dit is L1.
5: Het is dinsdag. Welkom bij de voorgloeier.
6: Goed!

0: We hebben gehoord met de nieuwe Ellen Ochtendshow. En zeker op deze dag zijn we weer aan het raad gaan draaien. Dus doordraai dinsdag. Goedemorgen, meneer Boddemeijers.
1: Goedemorgen.
0: Hebt u achter de auto hangen?
1: Ja, de sleurwit, hè.
0: Wat geest het doen, jong? Wat is los?
1: Ik kon een paar dagen hier in het Heuveland staan. Dan ben ik
0: echt
1: dicht, ben ik dicht bij Alijn.
0: Ik denk van, de auto is kapot. Of de sleuren, er moet iets aan gemaakt weer. Of zo, er moet iets nu bovenop gelast weer. Niks. Jij is niet op safari met de ding.
1: Dan moet ik op safari.
0: Ja, weet ik veel.
1: Safari van. In het Heuveland. Dus ik ook klaar. Nou ja, kent wel, dan ga je zo gaan.
0: Ja, maar nee, dat is een beetje een rouwperiode op dit moment. Toen met de Leo Dido gestorven is, dan moeten we natuurlijk even wel in de gedachten haaien. Even kruidgesloten voor de Leo. Weet ik wie er hoort?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Weet ik ook niet, hè. Kent zo maar zien. Hey, wie zit het? Want ik zie in dat ganse landje een klein beetje in de banners van morgen. Want dan gaat het eigenlijk gebeuren. Dan zouden we een zonsverduistering krijgen. Iedereen hadden over die eclipsbeeldjes en toestanden. En wie moest er nu kijken? En kent ze nu door een cd kijken?
1: Nee, maar wel door een vergiet blijkbaar.
0: Wat? Een vergiet?
1: Ja, heb ik ook maar op tv gezien. Maar moet je maar eens even opzoeken hoe dat moet. Want dat schijnt toch redelijk makkelijk te zijn. Heb je geen last van de zonsverduisteringen, worden je ogen ook niet aangetast.
0: Ik kan ook weer neerkijken dan.
1: Je kunt gewoon afwachten tot het een beetje donker wordt.
0: Ja, dat zeer zeker. We gaan morgen trouwens wel met een amateur-astronomen bellen. Dat is Henk Bril uit Nieuwstad. Die is afgereisd naar Spanje om het op een perfecte manier te kunnen zien. Dan ziet het nog beter te zichtbaar te zien dan bij ons in de provincie.
1: Zijn naam is ook omgedoopt tot Henk Eclipsbril, hè?
0: Daar dacht ik al dat ze mee kwamen. Ja, Henk Eclipsbril. We gaan morgen wel meemaken, tien en verachter en spreken. Maar eerst gewoon hoe ze even van Maarten Lotte spreken. Want hij mag natuurlijk als eerste weer een bladje van de kalender afholen. Heeft hij er al gedaan?
2: Kieken?
0: Ja. Ja, hij heeft er wel al gedaan. De helden door van wie komen?
1: Hè?
0: Tien is al eraf.
1: De tiende is er al af, ja.
0: Ja, ik zie het, joh. Ja, jong, kom.
1: En dan is het vandaag in Ene de elfde geworden.
0: Ja, nog drie maandjes, hè. Begint het weer.
1: Ja, dat gaat wel snel, hè.
0: Mijn vrouw zegt gisteren nog vier maandjes. Zitten we aan een kerstdiner. Ik zeg, wat?
1: Ja, zo is het ook.
0: Ik kreeg deze binnen 36 graden.
1: Oh, het is volgens deze kalender weer geinendag van.
0: Echt.
1: Er staat ook geinen QR-code op.
0: Echt.
1: Maar er staat wel wie een donderslag Miklore Hemel van Paul Welen. Er staat als leedje wel erop.
0: Oké.
1: Maar geen QR-code erbij. Dus daar moeten we het dan mee doen.
0: Nou,
1: gelukkig. Ja? Hebben wij dan altijd nog Frans Broekhuizen.
0: Mm-hmm.
1: Want die redt ons bijna altijd
0: met
1: een bepaalde dag van. En wat staat er vandaag op, Pascal?
0: Het is vandaag internationale steeldrumdag. Steeldrum. Ja. Dat is toch...
1: Ik zie een mannetje op een steeldrum met palmboom.
0: Dat is toch dit, hè? Dit, hè?
1: Ja.
0: Dit is toch steeldrum.
1: January, February, May. Ja.
0: Dit is zo'n omgedraaide ton die kapot was. Die is eigenlijk helemaal wie de ijzer enorme.
1: Ja.
0: We hebben ze daar meer deuk in gehouden. En dan gaan ze met trommelkens overheen. En dan krijgen ze dit, hè? Dat is wel leuk, hè?
1: Een paar sambaballen bier gedoen.
0: Ja, eigenlijk. January, February. Maart, april, mei, juli. Oh, wat lekker.
1: Deze zomers ook weer, hè?
0: Ja, des is steeldrum, hè. Weet hoe het verzonnen is, zoals ze de jaar volgen, hè. Maar goed, het is wel leuk dat we het vandaag een thema hebben van de dag. Met die sambalballen erbij. Het kan zijn, de tank weer fijn gekleurd ook, hè.
1: Ja, lekker groen. Heerlijk, fris groen.
0: Ik hoorde af.
1: Buiten was het ook fris.
0: Vond ze?
1: Ah, ik vond het wel lekker. Ik vond niet warm.
0: Wat mooi, de plastic zak naar boven te liggen. Was iemand vergeten. Die...
1: Oh.
0: Ja, het is... Maar het had iets had, het is om 3 uur op.
1: Ah, 3 uur.
0: Ik hoop wel dat ik het voluit doe 10 uur vanmorgen. Want denk ze wel, trek ze een beetje doorheen.
1: Zeker.
0: Ja, goed. Doe moos vandaag aan het raad van rijden. Eén verandering.
1: Oh?
0: Ja, ik heb gisteren country erbij gezaten.
1: Country?
0: Ja, dat hebben we al lang niet meer gehad. Maar er zien best wel plekken die open zien. En
1: nou, wie
0: dus...
1: kent dat?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het zijn allemaal plekken die ons nimmer gaan of zo. Weet ik niet. Maar kom deze kant op.
1: Ik kom
0: eens. Kom deze kant op. Dan mag jij een zwieper aan het rad geven. Want dan moeten we natuurlijk wel weten... Wacht even, ik zie dat er al ene binnen is. Wacht even, wie is dat? Hallo?
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is het doordraai dinsdag. Doordraai dinsdag.
0: Marco.
3: Ik dacht bij mezelf, een nummer wat hij opgenomen heeft op 10 juni 1958.
0: 10 juni 1958.
3: Pardon me, if I'm sentimental, when we say goodbye, don't be angry with me, should I cry, a fool such as I, opgenomen op 10 juni 1958. Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley.
0: Presley.
3: Radio!
0: Ja, kent ze niet ergens Elvis op zitten? heet dit?
1: Elvis zomaar onder country of rock and roll kunnen.
0: Ja, dat kan. Nou, gooi geen maar een zwieper, jong, want ik ben echt wel benieuwd. 1, 2, hoppakee. Dames en heren, de Limburgse Lounge is ergens een raad aan het draaien. Heel vroeg, 5:15, sleet nergens om tenminste te denken. Nu al Limburgs aan het rad van avontuur draaien. Jawel, het is Bonnemeyers geweest. Maar dat raad je wel bepaalde thema vandaag. Niet Elvis, jij hebt zo zomaar kennen natuurlijk, maar... Raad is... Oh! Ah!
1: Dat is echt niet, maar het is echt hoor.
0: Wat is het geworden dan?
1: Zomerhits!
0: Oh, lekkere zomerhits! Nou ja, we moeten even kijken die van Elvis de Bee past. Maar die van net was ook leuk. Hè? Januari, februari, maart, april, mei en juli, juli. Ja. Laten we binnenkomen, jongens. We weten, vandaag weer over 7, 28 graden in de provincie. Let's voor de week, 5, 36 graden. Laat die zomerhits maar komen.

0: Het zomer met Home Wreck en Bialijn in Ellen Ochtend Show. Op deze lekkere dinsdagmietse. En het raad hebben Paul doen vandaag gewoon voor lekkere zomerhits. Hoppakee. Sjoerd is hoog. Daar hebben we ook vandaag weer een cirkel blie maken met veerkaarten van K3. Heb ik gisteren heerlijk meegezongen met Ola Lili. Ik voel me happy. Oh ja, lele. Ging het zo? Geen idee.
1: Ik heb ach, een beetje, daar heb ze een beetje gehoord.
0: Een beetje gehoord.
1: Gelukkig maar hoef zich niet met te zingen.
0: Nee, ik hoop het niet mee te
1: andere zingen.
0: Ik ga wel eens stiekem even kijken wat vandaag het, de opgave is. En op dinsdag. Dinsdag hoop ik voor 10.000 luchtballonnen hoog aan de horizon. Nou goed, zijn misschien sommige mensen niks. Maar we hopen gewoon is vandaag op deze doordraai dinsdag voor Summer Hit. Voordat ze binnenkomen via de L1-app. Wat is al binnengekomen, Maarten? Ik ben benieuwd.
1: Nou, toch al wel weer van alles hoor. Dat gaat goed zo met dat rad. Begin vandaag bij Roland de Buxmeester. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince en Summer, Summer, Summertime.
0: Zo, dat is een hit. Dat vind ik een fantastische. Ja.
1: En Fred, onze wegenbouwer,
0: die zegt:
1: goedemorgen, hoofdvoorgloeiers, doordraai dinsdag. Het rad heeft ons zomerhits gebracht.
0: Ja.
1: En dan wil ik, als de zomer is gekomen.
0: Nee, dus als de morgen is gekomen, is dat. Dus ik weet niet wat hij nu bedoelt.
1: Hij bedoelt, als de zomer is gekomen.
0: Hebben ze daar een nieuwe versie van gemaakt? Zo kennen, van Jan Smit.
1: Monique de Marketenser dan, die komt met Kid Rock en All Summer Long.
0: Oh, lekker. Heerlijk lekker rocken op de sokken.
1: Ja, ja.
0: Dan gaan we eens even kijken bij Stefan van Ingen, want hij is ook alweer wakker. Goedemorgen, Stefan.
2: Goedemorgen. Pascal en Maarten. Op deze doordrijden ze.
0: Nou, we hebben gedraaid, radio.
2: Ja, ik vind het toch altijd wel weer knapper. Wie ze het gisteren weer voor elkaar kreeg.
0: Ja, met mijn
2: dan maakt ze er toch weer een mooie show van, Pascal.
0: Ja, goed spannend.
2: Maarten,
0: ja,
2: dat ding dicht. Goed te beobachten. Ze
1: wisten
2: dat
1: het
0: uitzeggen.
2: En je stond erbij en ik keek ernaar, inderdaad. Ik kan me ook heel erg goed voorstellen, Urgen.
0: Zeker.
2: Ik denk precies hetzelfde had genomen, net als wij.
0: Oh, je hebt goed gelachen allemaal, dat is het.
2: Toordrijd in zich, waar ik aan het denken, de zomerrit weer een echt klassieker kind.
0: Ja, welke?
2: En een kindermachine op zonnig, we beginnen tien om het te checken, maar Brian Adams met de Summer 69. Ja. Mocht er nu wel op staan, ja, dan moet ik even heel anders verzinnen. Maar dan hoort je me straks weer. Heren, een hele fijne dag. Doet
0: morgen
2: aan Radio.
0: Radio, nou, volgens mij staat hij in de release erbij, maar we zouden wel graag van dingen vrolijke en vreugdedansjes in. Als we het zelf eens een keer horen met de vuurgloeier.
1: De Summer van 69, is dat nou niet echt lekker dansen?
0: Nou, kent ze meer eigenlijk loggitaar spelen. Dat kent ze, Steven. Volgens mij is de allerbeste. Zorg trouwens gisteren nog van alles voorbij komen op de vorige Facebookpagina. Van het uitje, samen met Fozzie. Dat ze nog gezeten hebben op een ruiver. Oh. Man. Tofels vol met gree. Niet normaal.
1: Ik heb het niet gezien.
0: Nee, wil zo niet zien. Ik krijg gelijk honger. Maar goed. Stefan, dankjewel jong. We gaan hem zeker erbij zitten. Summer 69 van Mr. Brian Adams. En wat komt er erbij?
1: Ik heb Mark van Dijk binnengekregen. Die zegt: goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze zomerhits DDD ga ik dan voor Frans Bauer en Kafke met Van Brabant naar Bordeaux.
0: Zo, dat is een eind.
1: Dat is zeker een eind, maar er zijn mensen die te denken ruk rijden. Hans Dekkers die zegt: goedemorgen allemaal, vandaag deurdraai dinsdag. Ik wil Geer als veugeluur huren. Las Ketchup met de Ketchup Song.
0: Ja.
1: Maakt er allemaal een mooie dag van, zegt hij.
0: Ja, ik snap het wel. Dan zal we daar wel weer een dansje moeten doen. Maar de Ketchup Song, dat ken ik helemaal niet. Ik was alleen de Nolens.
1: Fransje Broekhuizen, kom ik even terug. Dat was van de Steeldrum. Hè. Die zegt: zomerhits. Nou, wat dachten jullie van Laidback en Sunshine Reggae?
0: Sunshine Reggae van Laidback. Gewoon zeker op een liedje erbij zitten. Tenminste, als er niet al erbij zijn. Want dan kriegen we toch een goede gum er doorheen. Nu gaan we dus naar Shakira en La Tortura. Hier bij LA.

0: weer zover, mensen. Het is 6:30 geworden hier bij L1 en vandaag in het rol bepaald. We hebben gewoon van lekkere zomerse platen. Zeug ze maar eens even zo, dingen even gewoon nog, even die hersenpannen laten werken. Dat is nog vroeg. Shot eens een keer met de kop van links naar rechts. Even water uit de oren, want hebben ze misschien net ook in de douche gestoomd. En dan kan ze gewoon nog denken en laten huren wat we hier willen huren. En dat is een lekker zomers pleetje. René Tummers, die is ook voor onderweg. Het is alweer in Arnhem gewoon, hè. Moet even door de baas toe. Goedemorgen René, welkom bij de uitzending, René Brunsum.
1: Goedemorgen, Pascal Waarten.
0: Hallo.
1: Dagje kantoor en het wordt alleen even deze week. Vandaag doordraait inzicht.
0: Ja.
1: En dan ga ik toch voor het zomers pleitje uiteraard beslist. Dan ga ik toch voor Root Syndicate met Knocking Bird Hill. En ik zou zeggen, allemaal een zwarte dag. En bis deze week wel een keer. En anders, tot volgende week.
0: Radio, dankjewel. Veilige kilometers, jong. Tralalala, twiddelididi. Root Syndicate, komen zeker op een Lieske erbij zitten. Dan komen we naar Henk de taxichauffeur. Henk, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier, Henk de taxichauffeur. Het betreft de vuurgloeier, gewoon ik ook van Bryan Adams met Summer of 69. Tweede dag in de studio, we horen ons morgen. Radio.
0: Henk de taxichauffeur, dankjewel voor de bijdrage. Weer een stripje erbij bij de Summer of 69. Zal het en zo maar kunnen zien dat straks Emers in de provincie gaat logitaar spelen. We weten het niet, Stefan van Ingen. Daar willen we wel een filmpje zien natuurlijk. Maar eens kijken of er nog wat anders bij kunt wat betreft Summer of 69.
3: Nou nee hoor, Ruudje Wouter die komt met iets heel anders. Namelijk Nederlandstalig. Goedemorgen Pascal en Maarten. Zomerrits. Nou, dan denk ik toch aan Yves Berendsen met Terug in de Tijd.
0: Ah, heerlijk man, lekker mee bleren. Heerlijk, daar heb ik toch wel zin in.
3: Marielle dan.
0: Maar is Marielle er weer?
3: Marielle, zoals gisteren ook. Zei, goedemorgen, pa en ma, zomerhits. Dat was toch wel de lambada van Kaoma.
0: Als ze dat maar
3: nog te zien, er zoveel, zeg.
0: Ja, dus inderdaad. Ja, het is heel bijna, niet op, hè.
3: Het is, kill your darlings, wat dat
0: betreft. Ja, dat bedoel ik.
3: Dan Jan Oetzittert. Dat is echt de klankcarousel van, met zonnentans.
0: Ja, het is eerst een metaalpleetje van de hitbag, hè.
3: Ja,
0: de eclipse dans is dat, of niet?
3: Zou kunnen, moest wel een bril opzetten.
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
3: Dan Petra Stroom, die zegt... Goedemorgen Maarten en Pascal, ik wil Peter Andre met Mysterious Girl.
0: Oh, weer waar is toch die Mysterious Girl van Peter Andre? We zullen het nooit weten, maar dankjewel, we gaan op de bie zitten.
3: En dan Peter Meijer.
0: Petertje Meijer,
3: altijd
0: ja.
3: Altijd op de post als weerwaarnemer.
0: Mm-hmm.
3: Nu ook met een zomergiet. Hij komt namelijk met Jan Smit en... Tranquilo.
0: Tranquilo van Jan Smit. Dankjewel. We gaan hem erbij zetten als Remco Leef als taxichauffeur. Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, kerel.
4: Hier
0: Remco,
4: de taxichauffeur.
0: Ah,
4: goedemorgen. Het gaat even pold.
0: Ja,
4: ik wou ook met gewoon Bryan Adams met de Summer of 69.
0: Is dat toch?
4: Ik dacht eerst dat dat erin stond.
0: Ja, dat dachten we ook, maar.
4: Blijkbaar toch nog niet.
3: Nee, nee.
4: Nou, ik wens u nog een fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.

0: toch weer eens met zomer. Dit is wel echt lekker zomer. Zijn ook heel lekker fout. Goede film. Ik heb allemaal een vuil van Olivia Newton-John en John Travolta. You're the one that I want. Wat heerlijk om dit te huren. Want zomer hebben Lieske de biertje pas. Hadden we er ook even een biertje knald. Maar goh, dat moment knalt even lekker droed. Brian Adams met de Summer of 69. We zijn ontzettend benieuwd wat er allemaal op bier komt. Ik ga toch eens even kijken wat er allemaal hinkt. Oeh, dat zit al vuur. Rob van der Hoven, meneer de taxichauffeur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, man, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robbie.
1: Ja, ik ga vandaag weer aan de gang, hè.
0: Ja.
1: Ik begin om 8:30 in Brunsum. Den Bosch, zakelijke rit.
0: Ja.
1: Misschien mag ik wachten.
0: Mm-hmm.
1: En wat de vogeluur betreft, gewoon ik voor de Schintalen met voor het bezin erin. En als ze erin steekt, dan gewoon ik voor ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Oh, echt hoor.
1: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending en tot morgen. Radio, hè.
0: Radio, hè. Benieuwd. Gisteren toch een hele lekkere vrije dag gehad. Maar ja, een verplichte vrije dag is ook altijd als je denkt van... ben gek net.
2: De goede zomernachten.
0: Ja?
2: Van Rutger.
0: Ja?
2: Is tijd al in Ries.
0: Wie had het?
2: Hij zei goede zomernachten, toch?
0: Nee, de Sintalen had er eerst.
2: Ja, maar daarna zei hij, als die er al in staat...
0: De zon zien zakken in de zee, zei hij.
2: Ja, dat is dan zwoele zomernacht.
0: Is dat toch?
2: Ja.
0: Ik heb de zon zien zakken in de zee, is dat die?
2: Ja.
0: Nou, dan moet ik toch zeggen van...
2: En de Sintalen, welk was dat?
0: Ja, dan moet ik dan... Ja. Moest ik opletten, Bonnemeijer. Ja,
2: ik ben met de hele Santa Macrami bezig.
0: Ik zal hem even laten huren.
1: Wat de volgende uur betreft, gewoon ik voor de Sintalen met Vrouw Bezendren.
0: Vrouw Bezendren van de Sintalen. Nou...
2: Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken. Die staat er ook al in.
0: Dan nog een keer. En held dit op. En dan...
1: En als dat erin staat, dan gewoon ik voor... Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, ja. Nou,
1: voor de zomer.
0: Ja, dat is... Ja.
2: Dubbel pech.
0: Dubbel... Ja. Dubbel pech. Ja, dat is dubbel pech. Hè, hè. Nou, Rob, de kump ongetwijfeld bij truc. Vorige week had ook een zo'n pleetje. Boemela die boemboem. Met zijn of van Sonja. Maar is maar een leuk pleetje. Joh,
2: ja.
0: Zeker. Jongetje van Postert, goedemorgen. Welkom bij de uitzending.
3: Goedemorgen, man. Goedemorgen voor
0: hallo, man.
3: Ik ben op weg naar Eindhoven.
0: Ja.
3: En dan al richting Antwerpen, een adresje. En dan richting naar Hoboken. Want dan ben ik ook gereden. Dat zien we nou weer.
0: Ja, joh.
3: Ja, voor de Virgo, ja. Dus doordraait in. Dus dan kan ik met Kidrock.
0: Kidrock? All summer long.
3: We hebben de rest eerder met werken. Werken ze voor zijn lijntjes. Die vakantie hebben een fijne vakantie nog. En radio wat.
0: Radio wat. Was inderdaad vanmorgen op de snelweg ontzettend rustig. En veel mensen hebben nog vakantie. En geliek hebben ze natuurlijk. Hè. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, dan gaan we door met... Wat hebben we er meer, Maarten?
2: Dennis Thomas.
0: Dennis Thomas.
2: Hij zegt, aangezien Rutger van Barneveld er al in steekt...
0: Ja.
2: Ik voor Teaspoon met Someone Love You Honey. Nou, het origineel is van June Lodge, zegt hij.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar deze van Teaspoon, die vind ik toch weer leuker.
0: Oh, nou ja, dat is goed. Dat is zijn keuze. Ik vind het prima. Ja. Ja. Meeg mocht er.
2: Geertje Steeks,
0: ja.
2: Die wil ook de Summer of 69.
0: Echt hoor.
2: Die luchtgitaar, die komt steeds dichterbij.
0: Ja, die gaan we meemaken.
2: Ja. En dan wil ik ook nog eventjes Patrick Maas meenemen.
0: Ja.
2: Want die zegt de Venga Boys met... Hey, we're going to Ibiza.
0: Hoppakee, Ibiza. Nou, ik was gisteren al bij het kieken op B&B voor Liefde. Met die man die dan op Ibiza woont. Nou. De loop ik met... Ja, dat waren eigenlijk plastic komkommers onder de uik. Want hij had even een nacht doorgehold.
2: Oh ja.
0: Ik ben bij de jongen, Timothy.
2: Timothy.
0: Maar je moet eerst toch een figuur kennen. Aparte man is dat, joh.
2: Dat boer, hè.
0: Ja, dat wel. Maar, och jongen, ik heb er aan toe dingen gehoord van... Jongen, heb ze wel zin in het leven als ik hem zo zin liggen. Die pannenbal dus. Heerlijk, man. Goed, Roger Kessels, goedemorgen. Welkom bij de uitzending, jong. Kom eens even.
4: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, Groeiwakker van Limburg. Hier, Roger. Het eerste vakje geladen in Erkelaan is nu terug naar Wessum. Samen met de zon en John.
0: Oh, dag. Oh.
4: Dus Roger en de zon is gezien al een vlug onderweg vandaag.
0: Dat doet je goed.
4: Ja, de zomerse platen. Ik wil er voorbij komen. Sunshine Reggae. Daar heb ik leuke herinneringen aan.
0: Want
4: die heb ik voor de eerste keer gehoord. En vond ik belachelijk raar. Op de schaatsbaan in Gelen. Dus zit er maar een stipje bij.
0: Doe maar, jong.
4: Fijne dag. Radio.
0: Radio op de schaatsbaan. Moest het ik voorstellen. Dit is Katy Perry van LA.

0: aan de telefoon, werden van alles verteld. Hang er maar op. Och, wat een drama. En Katy Perry de film met Roar in de L.A. Nocturne Show. Op deze dag te beginnen zeggen, het is weer doordraai dinsdag. En het raad heeft bepaald dat we gewoon voor summertime, oftewel zomerse platen. Maar als allereerste, Maarten, heb ik toch weer slecht nieuws. Oh. Onze eigen notaris Monique de Marketenster kan ons al wel vertellen dat we're going to Ibiza al in de lease tijd.
1: Oh.
0: Maar dat niet alleen. Ook terug in de tijd. Tijd al in de lease.
1: Oh ja, dat klopt inderdaad.
0: We hebben een keer leaseke heel kort, hè?
1: Ja, ja,
0: dan hebben we een kort leaseke. Maar goed, dat leaseke kennen we natuurlijk weer aan gaan vullen. Met andere platen. En dat gaan we ook even doen, want we gaan even helemaal over door naar wat Balatonmeren leek. In Hongarije, in Balaton Tördemiet.
1: En dan beginnen wij altijd met zeep.
0: Nee, wie?
1: Zeep Jurie Geld.
0: Ja, zeep, hè?
1: Zeep Jurie Geld.
0: Ja, ja. Zeep Jurie Geld. Nou, schief, dat klopt dan. Hallo, Petra.
2: Zeep Jurie Geld, ja. Pascal en Maarten.
0: Klopt.
2: Goedemorgen iedereen.
0: Hallo.
2: Ik wou ook met gewoon voor Brian Adams.
0: Oh.
2: Heel veel groetjes. Uit Badajoen Tördemiet. Adia en Radiowa.
0: Radiowa, het is toch gek, hè? Summer hits en kriezen met Brian Adams met de Summer of 69. Ja. Lekker rocken, man. Heerlijk. Gewoon erbij zitten, geen probleem. Dan hadden we natuurlijk Fred, ja, daar was een beetje in de war, zo ik met als de zomer is gekomen. Maar dat was een tranquilo zien, dat hebben we dus al begrepen. Dat,
1: ja.
0: Ja, oké, okay, geen probleem. En Monique zei nu ook nog een keer, we gaan nog een keer op de zomer doen, want de Lambada staat ook al in de lease.
1: Jongen zeg.
0: Ja, daar zitten we toch.
1: Als je een half jaar gehad hebt, dan staat er al veel op.
0: Dan zitten we er ram nerven toch, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, Rob van Hoven moet dan even terugkomen. Rob, goedemorgen.
3: Hallo. Ja, mannen, trekken. Dan is het voorbij, hè?
0: Ja, dat is voorbij.
3: Ik ga in ieder geval voor Beppe Kraft dan. Lot de zon in die hart. Ja. En als der erin staat, dan ga ik voor Beppe Kraft met hemel, zon, de maan en de sterren.
0: Nou, die zitten er zeker niet in. Groetjes, nou ja.
1: Lot de zon wel.
0: De Lot de zon wel. Nou, kijk, einde zomer al. Is van, Gert, de zomer gaat vandaag druk je niet alleen. We gaan even naar Snap met Rhythm is a Dancer om 7:50 de Ellen Ofton Show. We ook vandaag weer kaarten gaan weggeven. Burg K3 in Tegelen. Het zien niet 1, 2 of 3 kaarten. Nee, het zien er weer. Dus kent ze gewoon met die ganse gezin. Is dat niet schoon? Straks gaan ze van ons tekenen.

0: Skibam, Ski Snapper, verder met zijn dansen, Ribi L1. Mooi zeker een lekkere zomerse plaat op deze doordraai dinsdag. En de bar gaan zich overgemeld. Michel, goedemorgen. Dink links op de bank.
1: Goedemorgen. Zeker. Pascal. Maten, vrienden van de Doordraai Tuesday.
2: Yes.
1: Hier, de Barregaander met de voorgloeien. Ik zat vandaag te denken ook aan Bryan Adams met Summer of 69. Daarmee wou ik voorgloeien in Doordraai Tuesday. Goed, de Barregaander. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. Ik ga nog weer lekker genieten van mijn vakantie.
0: Heerlijk,
1: en we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Barregaander voor L1 Radio. Radioa.
0: Wat lekker om heerlijk op de bank mee te kunnen kieken en te kunnen loesteren van de Veugeleur. En dat uit er, hè? Michel de Barregaander op die bank te hoosten in hem wel liggen.
3: Zeker.
0: Ik kreeg toch van alles binnen van Michael Goedat, Suzedet.
3: Ja, klopt, inderdaad. Hij heeft wat leuke dingetjes gemaakt. Goedemorgen, Pascal en Maarten en alle gloeiwappies. In deze vakantieperiode, het rad heeft bepaald zomer in, dan ga ik voor Ico. Ico. Mocht hij er nou... Ja, Ico. Mocht deze erin staan, dan ga ik voor de Sirtaki van Club Drive of de Blackfus.
0: Ja, dat is wel een prachtige plaat.
3: Maar je had het dus over die plaatjes die jij gemaakt heeft. Hij zegt, I am Michael, ochtendshow-fan van L1.
0: Ziek man.
3: En dan zie je een DJ toch achter de morningshowtafel. Of, hij zegt, de voorgloeier. En dan zie je iemand in een hooggebergte... Michael, de bowman.
0: Ja, dat is hij zelf, hè?
3: Dat is hij zelf. En dan zie je dus iemand met pijl en boog een soort van voorgloeier afschieten.
0: Hij heeft het toch wel ziek gemaakt, hè? Het kost zo de kaf zien van een heel goed stripboek, hè? Van een of andere, hè?
3: Ja.
0: Waanzinnig mooi dat het gemaakt, jongens. Hé, hey, dankjewel ervoor, voor die bijdrage deze ochtend. Dat ze het ook even gemaakt hebt. En zeker voor ons. En fijn dat ze beeld op Ibus als echte fan van ons. Ja. Toen we deden een film hier. Roger kan ook binnenzinnig. Wat heet hij, hè? Kan Roger Kessel even...
3: Roger, oh ja, maar ik was nog bij Robert Loke gebleven. Maar Roger kunnen we ook meenemen, hoor. Die zegt, Jamaican Bam Bam. Die hebben dus al gaan PS Roger Kessels. Esther het gekiept. Even kale bas wakker klaksoneren. Hè? Huh?
0: Lang genoeg neven Wendy gelegen. Ik weet niet, wordt het allemaal...
3: Dat is wel codetaal.
0: Ja, dat is blijkbaar codetaal. Ja, dat weten we ook niet wie dit allemaal zit. Hè? Maar goed, zometeen nog veel meer. We zijn op zoek naar de lekkere zomerplaat van vandaag. Maar eerst door El Corazon. Enrique Iglesias, Hebe L.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een autobrand in Maastricht. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Dat gebeurde mogelijk vorige week ook tijdens de natuurbrand bij Venray. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn dor, hard en soms tot nader orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer.
5: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
9: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
10: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
9: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
11: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij vivantes.nl.
13: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
14: show tickets.

0: eens even gewoon kijken welke platen deze ochtend gaat holen. En oh jee, er is wat alles aan de hand vandaag. Ik weet niet wat er allemaal los is. Moest eens even kijken op de app. Ik kreeg een verhaal. Net hadden we van Roger Kessels. Of de veur Roger Kessels. Ja. Er moest iemand zijn wakker toeten. Als er een gekiep had, weet ik voor wat. Roger, wat is er allemaal voor woord, jong?
1: Ja, Pascal en Maarten. Ik zou wie God niet weten hoe mijn naamgenoten erover heeft. Nee. Ik weet nog niet waar de kalabas woont. Goedjes!
0: Misschien is toch, hebben ze zich een beetje verwacht, hè? Dat ze misschien de verkeerde versus hebben. Het zou zo maar kennen, natuurlijk. Maar goed, als het anders is, dan huren we dat straks natuurlijk wel. Wat komt er nog op een Liedje de Beatles door, Maarten?
2: Nou, van alles natuurlijk. Robert Loop, daar was ik gebleven. Ja. Brian Adams, Summer of 69.
0: Ook al.
2: En Emiel, die komt met iets heel anders. Wel leuk, overigens. Hij zegt, goedemorgen Maarten en Pascal, ik ga voor ABBA met Summer Night City.
0: Dat is zeker een leuke plaat, joh. Zeker.
2: Onverwacht. Mm-hmm. Hadden we Roger hadden we al gehad, hè, met die Pam Pam plaat. Ja. Monique de Marketenser, die hadden we ook al gehad met die Lambada, die ook al in de lijst staat. Maar ja. Ronald, die zegt, wij gaan ook voor de Summer of 69 van Brian Adams. Ronald en Elf is dat, hè? Is een hond.
0: Oh, is het een hond?
2: Ja. Dat is een kameraadje.
0: Ja, zeker.
2: Sjaak van Neer, die wil dan weer Mungo Jerry met In the Summertime. Mm-hmm. Daarvan kunnen we echt wel zeggen, die staat er gewoon in.
0: Zijn die erin? Oh, mensen, ja, ik kreeg het duren. Weer erop zijn zomer, hè? Ja. Gaat het toch hel richting Brian Adams met de Summer of 69. Maar goed, daar kan een verandering in komen. Zometeen er veel meer, hier ben je alleen. Maar eerst gewoon lekker door Santana. She's not there. De Ellen of the Joe.

0: gewoon daar eens een kieken wat veel zelf moeten. Hooghoed kunnen toveren om het zo even te nummen. Doe Lipa, hier is Hebe alleen in de L.A. Ochtend. Ochtendshow, zo te domme heen. Hé, dat is wat ik gemeld heeft. Dat kleurt ze nooit. Ralfie, de kalebas, hallo.
1: Ja, goedemorgen, gloeiwappies. Met de kalebas hier.
0: Waar gaat hij voor mij?
1: Ja, ik stap naar een auto.
0: Ja.
1: Het is 6:55, dus... Goed, mijn eerste werkdag weer naar de vakantie.
0: Och,
1: dus.
0: Jong toch.
1: Ja, ik weet niet waar je me wakker wil toeteren, maar ik heb nog niks gehoord. Dus, en ik woon in Wessem, dus...
0: Ja.
1: Ja. Ik ben ook weg naar Eindhoven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, doordrij dinsdag.
0: Ja, wat is dat te denken?
1: Dan wil ik Maarten toch wel plezier te doen.
0: Nee,
1: ik heb verdonnen zomaar.
0: Ach, de godde. Gezellig.
1: Hij mocht geen kiezen welk plekje het is.
0: Nou, voor deze keer dan.
1: En ja, jongens. Iedereen dit moet gaan werken. Veel plezier. Als je dat vergeet. En radio, hè?
0: Radio, hè?
2: Hij klinkt wel wat uitgerust, ja.
0: Ja, dat sowieso, hè. Een beetje de serene rust. Hebben echt rust gevonden, dat huurste
2: wel,
0: hè. Maar goed, zelfs nog 3 weken niks gedaan hebt en niks van vandaag. Och jee, het gaat allemaal weer gebeuren. Oh, dat gejaagd, dat gedeuns. Lekker rustig aan door, jongens. En zeker op het laatst van de week, hè. Dan worden het 36 graden. Moeten we even rustig mee zien. John is er ook weer. John, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, zoals jullie weten, ik wens weer iedereen een hele fijne dag.
0: Ja, vinden we zo, jong.
3: En die nog vakantie hebben, een hele fijne vakantie. En vandaag voor de vloer voor Groeier ga ik voor Brian Adam met de route 1696. Hey, groetjes allemaal en een fijne dag. Radio was.
0: Ja, dus de summer of 69. Ja. Had niks met route 66 te maken. Maar goed, als ze die laatste nummer omdraait, dan is het wel de... Ja, dat klopt het wel een beetje. Wat heb je nog, Maarten?
2: Ik heb nog Raymond. Raymond. En stuurde mij wat plaatjes. Die zegt hier... Goedemorgen vanuit een zonnig Arcis-sur-Aube.
0: Zo.
2: Ook hier L1. De voorgloeien maakt mij niks uit, want we genieten van alles.
0: Super.
2: Oh, we zien de foto's. Ze staan daar langs prachtige bloemendingetjes.
0: Bloemenpracht.
2: En, ja, en daar staan op een brug
0: zo.
2: Die uitkijkt over een watertje. Als ik naar dat watertje kijk, dan moet ik ook weer een beetje aan Remun denken.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nu denk je altijd aan Remun, hè?
2: Ja, sowieso. Min Remung, hè?
0: Sure.
2: Maar Peter Meijer staat wel eens bij zo'n watervalachtig dingetje in Remung. En dat lijkt heel veel op dit.
0: Heb je dan nooit de Schellekensbeek in op een ruiver gezien? Dan,
2: Hebben we daar een beek dan?
0: Haai toch op, man. Haai toch op. Kom eens een keer met me mee.
2: Goed, chef 1.
0: Oeh.
2: Even in het gelid, hè, Pascal?
0: Ja.
2: Goedemorgen, Pama. Ik kom net Nederland weer binnenvallen... Bij Bad Nieuwerschans.
0: Mm-hmm.
2: Mijn zomerrit voorstel voor deze DDD-dag is een oudje oet 1987. Tot big maar Spanja. Met Call Me.
0: Huppakee, Call Me van Spanja. Gewoon nog erbij zitten. Maar gewoon of dat de laatste call is, dat weten we niet. Want eerst komt Cher. Met love and understanding. En zometeen kregen we de oplossing van de vergeling van vandaag. Op deze doordraai dinsdag. En wat gij dat weer. Nou, ik weet het al. Als er toen zo'n plastic gitaar op ze liggen, voor loggitaar te spelen, dan mogen ze maar vast in de kast horen. Maar zo meteen gaat het gebeuren. Hebe L1.

0: Standing in de Elliot Ofton Show op deze dinsdag. Adieu zijn al, sommige mensen willen allereerste dag nog op werken door 3 dagen niks te hebben gedaan, op de stretcher op te hebben gelegen, lekker gegeten, gedronken hebben. Is het doelmatief om weer te gloeien?
1: De volgloeier.
0: En het raad in deze ochtend bepaald steeds achter me en er steeds goed op Summer Hits. En welke zomerse platen zijn er geboren? Dan gaan we zo meteen even kijken, want eerst moet ik maar eens even kijken of wat er nog allemaal binnen is gekomen. Ik zie trouwens snel alweer het weerwaarnemingen. Zien de Wit ook binnenkomen?
2: Ja.
0: Die is ook klaar met vakantie.
2: Het zijn allemaal weerwaarnemingen die ik nog binnenkrijg. Dus de meeste dingen zijn binnen, dus ik denk dat jij wel uiteindelijk kunt zeggen wat het wordt.
0: Nou, ik weet niet of hij er zelf een filmpje kan maken van zichzelf.
2: Dat moet hij doen. Jij hebt gisteren gedanst hier. Dus.
0: Attentie. Steven van Ingen. Even die telefoon in de haaier omdraaien en zorgen dat ze zichzelf films.
2: Annemieke kan
0: ook filmen. Ik weet niet of Annemieke en BM in de cabine zit. En dan gaat het gebeuren, want we gaan loggitaar spelen. Want de Vurgloer is geworden. Brian Willems, Summer of 69, hier bij Alleen. Dank voor het stummen, Limburg.

0: gids voor K3 in Tegelen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
3: Kubota minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Het is 19:30. Dit is het LN Nieuws met Maarten.
11: 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. Agenten zagen rond 2:15 s'nachts iemand wegrennen bij een brandend voertuig aan de Taliënruwe en in een auto stappen. Na een korte achtervolging werden 4 verdachten aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Hogere temperaturen, droogte en vaker voorkomende natuurbranden kunnen oude munitie opwarmen. Gebeurde mogelijk vorige week tijdens de natuurbrand bij Venray, waar ontploffingen werden gehoord. Vooral in Midden- en Noord-Limburg ligt nog veel oorlogsmunitie in de bodem. In de Maastrichtse wijk Wolde zijn zorgen over mogelijke toeristische drukte als het daar gevonden skelet daadwerkelijk van musketier D'Artagnan blijkt te zijn. Uit een kleine enquête van het buurtnetwerk vrezen veel deelnemers vooral verkeers- en parkeerproblemen en willen ze inspraak in eventuele plannen. Het beeld wordt niet door iedereen gedeeld, want het kerkbestuur en de diaken horen juist veel enthousiasme. De gemeente wacht eerst de onderzoeksresultaten af. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn door, hard en soms tot nader orde gesloten. Voorzitter Jean Dumoulin, voorzitter van SNC 14 in Noorbeek.
12: Toen wij het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze iets van, och, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, nieuw seizoen kun je lekker beginnen en dan krijg je dit. We hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
11: Ze wijken daarom uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen. Met de eerste bekerwedstrijden over 2 weken vrezen clubs dat de droogteproblemen ook gevolgen hebben voor de wedstrijden. Het weer in Limburg blijft vandaag de hele dag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. Vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel flink af, namelijk 15 graden.
13: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

hier zit Jerry, lacht er zelfs om. When I think of you, he be alleen in de Ellen Hofton Show. En hoppakee, het is gebeurd. We rijden de vurgloeien voor vandaag. Summer of 69, van niemand minder dan Bryan Adams. Toen kregen we dus een filmpje van Stefan van Inge. Want we hadden gezag. Nou, Stefan, gisteren heb ik me helemaal goed geloten. Ik moest natuurlijk hier gewoon staan. De Nolan Sisters, 3 minuten lang, hoppakee, meedoen. Wat is nu gebeurd? Stefan van Inge heeft het zelf ook, daarmee wordt gevoegd. Ja. Dat je dan, wel vanuit de vrachtwagen. Dus ik let op.

weerwaarnemingen. Kijk ook even gewoon bij jug wie het weer is. Laten we even weten wie de L1 hebben voor ons totaal filmen. Ik heb ze net als Stefan, gewin even op de televisie. Dit is Madonna, Material Girl in de L1 Ochtend Show.

0: Madonna met Timber Gulby L1. Tijd geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen... en er wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden. Correspondent Boris van der Spek erover.
2: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet. De nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië... is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Officiële dodental is opgelopen tot 132. De aanbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
3: Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre voetbalvelden. Ook in de gemeente Westland kunnen ze erover meepraten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzande.
4: Nou, het officieel mag het veld niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
5: hij hoort niet bij mij.
4: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
3: Nou, verderop in deze uitzending gaan we ook naar een voetbalvereniging in onze provincie. Veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort.
0: De Amerikaanse president Donald Trump is vorige maand na de NAVO-top in Turkije in het geheim met een militair vliegtuig vertrokken in plaats van de Air Force One. Aanleiding was een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Zo schrijft de Washington Post op gezag van ingewijden.
3: En in bijna alle Nederlandse gemeenten waren bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal duurder dan een jaar daarvoor, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Landelijk gezien werd voor een koophuis gemiddeld ruim 4% meer neergeteld.
0: En bij een datalek bij drukkersbedrijf Simian zijn mogelijke gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Bij een kleine groep klanten zijn ook creditcardgegevens onderschept, meldde het bedrijf na aanvragen van het ANP. Alle drie de merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn door het beveiligingsincident getroffen.
3: Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van der Klinken. Het was voor Schilder de derde Europese titel op rij.
6: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
3: Wat een zelfvertrouwen, hè. Dat was meer Nederlands succes, hoor, op de eerste dag van het EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons.
0: Dinsdag vandaag, we zitten op de 11e van augustus. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. In Hongarije kiest het parlement de nieuwe president van het land. En op de tweede dag van de EK Atletiek in Birmingham komt Femke Broedersbol in actie in de eerste ronde op de 800 meter. We zijn benieuwd. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.
1: Het is zomer.
7: Zomer in Limburg.

0: Hallo.
1: Opgesteed op de A73 in zuidelijke richting. Voor de Zwalmer Tunnel B26.1 achter de bosjes. De flitser. Pas even op de snelheid.
0: Rij veilig en hou je de snelheid, zouden we zeggen hier bij Leiden. We gaan door met de weerwaarnemingen. Ja. Waar beginnen we vandaag, Maarten?
2: We beginnen vandaag in mijn eigen
0: Achemen. Ja, ja.
2: Ja. Ik had daar straks een plaatje uit Frankrijk, hè, die kregen we toegestuurd.
0: Ja,
2: en toen dacht ik van nou, dat lijkt toch verdomd veel op Remung. Nou, Peter Meijer die gaat daar altijd eventjes langs en ook vandaag weer. En ja, het is een iets ander plaatje, maar het lijkt toch echt weer op Frankrijk.
3: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Remung. Ja, het is vanochtend 17 graden met een klein beetje wind. En in strak blauwe lucht met veel zon. Dus het wordt vandaag weer een topzomerdag. Met een maximum van 25 tot 26 graden. Ja, moet je toch wel weer goed insmeren. Want de zon is nog altijd sterk. En dit is de opmaat vandaag voor een hele warme tweede helft van de week. Waar de temperaturen ver boven de 30 graden gaan. Dus mensen, let goed op elkaar. Drink voldoende. En ik zou zeggen, de groetjes. En tot morgen.
0: Radio, hè? Oh, dat is of alles in de weide, hoor. Is wel.
2: Ja. En het water, het is het zoveelste plaatje van Peter Meijer dat het water een spiegeltje was.
0: Ja, ben benieuwd hoe lang we dat volhouden. Maar goed, zullen we even door de graas ook gewoon kijken wie het op de kermis is? Die andere
2: ja,
0: goed,
2: is die kermis, duurt die zo lang daar?
0: Ik heb geen idee. Dat weet het ook. Dinsdag, ja, meestal wel, hè.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdag morgen we doen de grashoek, de weerwaarneming. Ja, een strak blauwe lucht vanmorgen weer. Het is frisjes als de boete komt. Het is flink afgekeurd de afgelopen nacht. Veel vleegtuigstrepen in de loog. Ja, de zon die zal het vandaag zo'n graad of 6, 27 gaan brengen. En dat is nog totaal niet verkeerd, maar de droogte die begint toch langzaam echt zijn tol te eisen. Zie ze dan alle kanten aan de struik en de buimen en alles. Dat ze gewoon dringend water nodig hebben. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En Radio.
0: Radio, dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Wat zie je nu toch? Ja, joh, dat is lang geleden. Ja, volgens mij is dit de wereld gemeen.
2: Is dat truc van vakantie?
0: Ja, ze zoeten, ja.
5: Maarten Pascal, de wit uit de gemuntje.
0: Dat is lang geleden.
5: Dat is in het tijd geleden.
0: Ja, hè, jongens. Wie jij er met dich?
5: Wie is het?
0: Ja, goed, nou, met dich.
5: Ja, met mij jij dit ook prima.
0: Goed zo.
5: Rooster. Ja. Even is het weer. Ik rij hier op de A73. Net boven Venlo nu. Wat moet ik daarvan zeggen? Strak blauwe loop, jongens. Het is nu al warm. Vandaag weer het een graad of 26. Regen komt er niet. En het is weer gewoon een heel zomerdag. Spreukske machine.
0: Ja, doe even.
5: Spreek ze s'morgens over de Remuntse Roer en de Ruiverse Schelkesbeek. Dan wordt het zeer zeker een gloeiend hete week.
0: Hopstakee! Dankjewel, jong.

0: bijna 100.000 kilometer op de teller. Zo test de auto wel een beetje haat.
1: Zing mee met K3.
0: Ook vandaag gaan we kaarten weggeven voor K3. Als die denkt, nou, die kun je misschien niet een haai als het woord K3 al huren. En als de videootjes weer in de DVD-speler gewoon. Want ja, dat kennen, hè. Destijds de allereerste K3'tjes, die stingen nog op DVD. We hebben die kun je er alles mee gezongen natuurlijk. En misschien hebben we de LS ook al mee gezongen. En willen die ook al mee gaan zingen. Want zo meteen gaan we weer een opgave geven. We komen met 100.000 luchtballonnen of 10.000 luchtballonnen gaan we doen. Zullen we even doorgebeuren? De luchtballonnen. En als die hem dan af kent zingen, dat zouden we schoon vinden. Dan kent zich alvast aanmelden.
1: Ben jij die grote K3-kenner en zing je alle liedjes mee? Meld je nu aan via de L1-app. En wie weet win jij tickets voor K3 in Tegelen.
0: Laat het even weten via de L1-app. App gewoon even K3 naar ons. En kan zomaar zien dat bij deze straks voor het hier nog gaan bellen. Dan zit er vandoor eens met de veerkaarten van K3 in de Doorn van Tegelen. Dit is de L1 Ochtend Show met Train.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een autobrand in Maastricht. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Dat gebeurde mogelijk vorige week ook tijdens de natuurbrand bij Venray. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgas trainen. De velden zijn dor, hard en soms tot nader orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgasvelden van andere verenigingen.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
7: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
9: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
7: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
10: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
11: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
12: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
13: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
15: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
14: Dress up and sing along like nobody's watching.
15: Get your tickets at thedoolhof.nl.
16: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
17: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

leerkaart hebben we liggen. Gaan we de ganse week doen. We geven ze allemaal weg. Hier weer Pascal en Maarten. Maar nu even wakker weer, jongens. Even een beetje uitrekken, Maarten. Toch alweer. Oh, ja. Vrie.

0: zometeen toch maar even hebben over die eclipsbrillen. Want sinds hoe te zien dat die binnen Euvelhoek verkocht zien. Want morgen willen toch ontzettend veel mensen kijken door die zonsverduistering. Ja, dat is wel een prachtig fenomeen natuurlijk als je zo het meemaakt. Want de volgende keer gewoon helemaal meemaken. Dat is volgens mij geen
1: 2081 of zo.
0: Wat een... ik heb me niet voorstellen dat nog even op de A-bol rond... Nee, dat gaan we niet doen. Ik kreeg een appje binnen. Goedemorgen. Marielle Beijers draait altijd K3 in de auto als ze op inkoop gaat. Waterval is haar favoriete liedje. Groetjes van Sandra. Kent u dat? Waterval van K3?
1: Nee.
0: Ja, verloesteren wat het is.
2: Onze liefde is een waterval.
0: Oh ja. Ja. Hey. Moest u toch wel kennen met die kinderen, met die kleine... Onze liefde is een... En dat is nog te jonk, hè?
1: Ik ken wel Waterfall van Wendy en Lisa.
0: Ja, nee, dat snap ik. Tot zover. Straks nog meer K3. Want kan ze zich aanmelden. Doe dat even via de L1-app. Gewoon even K3 in ons appen. Dan kan ze maar zien dat we dit straks in de uitzending horen. En kunnen verblijden met veerkeertjes. Nou ja, goed. Vandaag 27 graden. En dan, ja, komen nog dagen aan met 36 graden. En de voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen. De Lubbyville Limburgse Amateursclub letterlijk vast op den Drugen. Natuurgrasvelden zijn door keihard en op veel plaatsen voorlopig onbespeelbaar. Clubs moeten daardoor trainingen verplaatsen en vrezen nu ook voor de eerste wedstrijden. Onze collega Frank Monen ging bij een van die clubs langs. Dat was NSC 14 uit Noorbeek.
3: Ja, dit is het veld van SSC in Noorbeek. Eigenlijk kun je dit nou dus een veld noemen. Het is één grote, dorre, grijze boel eigenlijk. Zoals de voorzitter zo. Dit is eigenlijk nog nooit zo erg weer.
4: Nee, toen wij aan het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze iets van, ach, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, een nieuw seizoen kun je lekker beginnen en, ja, en dan krijg je dit.
3: Hier is niet op te voetballen. Zeker nog, jullie mogen er niet eens op voetballen.
4: Nee, we hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
3: Kun je er niet sproeien?
4: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. Dat gras moet zichzelf herstellen. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
3: En dus valt de start van het seizoen voor een club als SNC letterlijk in het water. En dat water hebben ze juist nodig zodat de velden verbeteren. En zolang dat niet het geval is, zullen ze elders moeten trainen. En met de wedstrijden in het vooruitschiet is dat wel een groot probleem, zeker voor een kleine club.
4: We hebben nu wat contacten met de clubs in de buurt. We trainen onder andere in Margraten, in Gulpen, in Heer. Via de app moet ik iedere keer de mensen gezegd worden, daar trainen, hier trainen.
3: Dat is gedoe.
4: Ja, dit is gewoon een gedoe. En zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je wil eigenlijk beginnen met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand een competitie toegroeien. En dat is er niet. Daar maak ik me wel zorgen over. Je begint met een 1-0 achterstand.
3: Ja, de problemen zijn niet alleen hier in Noorbeek, maar ook bij andere verenigingen, bij BMR, bij Bemelen, ook in Guldal, in Wieleren. Ook daar zie je dat eigenlijk voetballen onmogelijk is. Ze hopen dus snel op water, veel regen. Alleen dat zou nog een redding kunnen brengen de komende weken.
0: Ja, dat denk ik ook, Frank. Maar ja, dat is, volgens mij zit dat nog niet in verschiet. Als we een beetje kijken naar de weersfase, helemaal niks. Maar het is niet de enige, zelfs waar we straks horen van de secretaris van FC Schaven Zandibios in de uitzending. In het Westland ook door hadden ze er problemen mee.

0: Russische revolutie, want Bert en Ernie, het gemeen, die zijn wel bezig geweest. En oh, dat moest we huren, dat moest we huren. En Dennis Webbs huren ze met Mr. Know-It-All, IBL1. Tiet geworden voor
1: L1 Media Overzicht.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en er wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden. Correspondent Boris van der Spek daarover.
2: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Officiële dodental is opgelopen tot 132. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
3: Netbeheerder Tennet komt met een bijzonder verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen.
0: Oh?
3: De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders kijken ondertussen uit naar het natuurfenomeen. Er is dus een run op eclipsbrillen. En in Lelystad stond er voor een zaak zelfs een enorme rij.
4: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. Ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
5: Ja, er wordt al voorgedrongen.
4: Ja, voorgedrongen.
5: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
6: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
7: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
3: Ja, inderdaad. Dat klopt helemaal. In de Noordpolder Zeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipse-toeristen gesignaleerd. Ze kwamen met een camper en hebben de stoeltjes zelfs al uitgeklapt.
0: Ja.
3: Morgenavond kun je het ook allemaal op tv zien, hoor. Vanaf 7:30 is er een live-uitzending. En straks hebben we ook nog een tip, als je geen eclipsebrilletje hebt, hoe je het dan toch kunt zien.
0: Ja, we zeker tips. Ik wil die echt naar de winkel sturen, maar dat zal wel niet scheren.
3: Niet lukken.
0: Dan even de Amerikaanse president Donald Trump. Die is vorige maand na de NAVO-top in Turkije in het geheim met een militair vliegtuig vertrokken, in plaats van met de Air Force One. Aanleiding was een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Zo schrijft de Washington Post.
3: In bijna alle Nederlandse gemeenten waren bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal duurder dan een jaar daarvoor, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Landelijk gezien werd er voor een koophuis gemiddeld ruim 4% neergeteld.
0: En dan het datalek bij drukbedrijf Simian. Daar zijn mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Bij een kleine groep klanten zijn ook creditcardgegevens onderschept, zo meldt het bedrijf na aanvraag van het ANP. Alle drie de merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn door het beveiligingsincident getroffen.
3: En Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van der Klinken.
8: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ringen stap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
3: Nou, ze barst dus van het zelfvertrouwen. Er was meer Nederlands succes overigens hoor op die eerste dag van het EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg voorover de brons.
0: Dat is mooi. En op de tweede dag van de EK Atletiek in Birmingham komt Femke Broeders-Bol in actie in de eerste ronde op de 800 meter. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen Olympiakos. En in Hongarije kiest het parlement de nieuwe president van het land. Hans Biekeproot in het L1 Media Overzicht.

0: Tickets voor K3 in Tegelen.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij. Ik kom

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Let's play met Golden eSIM.
11: 8:30, dit is het LA Nieuws. 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. Agenten zagen rond 14:15 s'nachts iemand wegrennen bij een brandend voertuig aan de Taliënruwe en in een auto stappen. Na een korte achtervolging werden 4 verdachten aangehouden. Politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Hogere temperaturen, droogte en vaker voorkomende natuurbranden kunnen oude munitie opwarmen. Gebeurde mogelijk vorige week tijdens de natuurbrand bij Venray, waar ontploffingen werden gehoord. Vooral in Midden- en Noord-Limburg ligt nog veel oorlogsmunitie in de bodem. In de Maastrichtse wijk Wolder zijn zorgen over mogelijk toeristische drukte als het daar gevonden skelet daadwerkelijk van musketier D'Artagnan blijkt. Uit een kleine enquête van het buurtnetwerk vrezen veel deelnemers dat vooral verkeers- en parkeerproblemen de kop opsteken en willen ze inspraak in eventuele plannen. Het beeld wordt niet door iedereen gedeeld. Het kerkbestuur en de diaken horen juist veel enthousiasme en de gemeente wacht eerst de onderzoeksresultaten af. En veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn doorhard en soms tot nader orde gesloten. Voorzitter Jean Desmoulins, voorzitter van SNC 14 in Oorbeek daarover.
12: Toen wij het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze iets van, och, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, nieuw seizoen kun je lekker beginnen en dan krijg je dit. We hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
11: En daarom wijken ze uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen. Met de eerste bekerwedstrijden over 2 weken vrezen clubs dat de droogteproblemen ook gevolgen hebben voor die wedstrijden. En dan het weer vandaag. Het blijft de hele dag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. En vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel flink af, namelijk tot 15 graden.

0: Ik denk wel een klein beetje van Lion Jack het weer is. Sommige mensen zitten gewoon van de rievels in de eclipsbril. Ongelooflijk wat morgen gaat gebeuren. Dan gaan we het speciaal zien aan de hemel. Morgen gaan we ook uitgebreide verproten met een astronoom die zelfs naar Spanje is afgereisd. Want die gaat het door op een bepaalde manier bekijken, zodat ze het nog verder allemaal kunt zien. Dat is Henk Bril uit Nieuwstad. Die is nu op dit moment al overwegen, dus ze krijgen morgen wel bij ons een uitzending. Wie ga je stiekem morgen bekijken, Maarten? Hebben ze een speciale eclipsbril, wie het net?
1: Nee, die zijn ook niet meer te krijgen.
0: Nee, ze zijn inderdaad veel plekken uitverkocht.
1: Die zijn verkocht. Ja. Overal. We hebben een belkje gedonden. Neem eens ze meer.
0: Ja, maar even zonder de bescherming naar de zon kijken, dat is ook absoluut geen goed idee. Want nee, oogartsen die waarschuwen voor blijvende schade aan de netvlies. Onze collega Kim Langeslag ging op zoek naar de laatste brillen en sprak met een opticien, Pierre Eus uit Valkenburg.
2: Voor veel mensen is het leuk of spannend, een zonsverduistering. Maar voor Pierre brengt het ook heel veel zorgen met zich mee.
3: Hoe groot kan de schade zijn als je zonder bril naar die zonsverduistering kijkt?
4: Nou, die kan heel groot zijn. Die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt. Omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
2: Grote gevolgen dus als je niet de juiste UV-bril opzet. En vooral veel kinderen zijn al weken bezig met het naderende natuurverschijnsel.
5: Het lijkt me gewoon heel gaaf en anders is het weer in 2081. Dat is dan weer heel lang.
2: Wist jij dat je dan een speciale bril op moet hebben?
6: Ja, dan kan je ook blind worden.
2: 200 kartonnen brilletjes had Pierre in huis gehaald. En vanmorgen al was hij uitverkocht. En voor de mensen die ernaast gegrepen hebben, ga geen oud brilletje van zolder halen. Of door een cd kijken. Of een lasmasker dragen. Allemaal niet.
4: Beschadigd is beschadigd.
0: Ja, de lasmasker. Ik weet dat vroeger heb ik wel eens een ding. Met de laskap van papa heb ik dat gedaan. Zien er ook alternatieven, Dan?
1: Er zien ook alternatieven. Kom er zo meteen op truc.
0: Oh, ik ben benieuwd. Maar goed, voor de rest niet onze cd'tje kijken. Want dat is bizar, want dan kunnen sommigen een ui krijgen. Hoor. Jongens, morgen gaat het gebeuren, morgenavond. We doen net ook dat we de auto net niet mogen laaien. Want dan is er minder zon.
1: Afwasmachine ook niet rijden.
0: Ook niet, nee.

0: Van een geboren op deze dag. Morgen over kunnen we gewoon kieken. Ja, ik hoorde net ook al dat het gewoon op televisie is. Dat is ook een kieken door de zonverduistering.
1: Ik denk dat dat het beste is.
0: Maar ik zei van, ik heb het opgezocht. Een paar dingen zei ze. Ik begon terug in het verleden. Maar eerst zei ze, de kent wel op een andere manier kieken.
1: Ja, ik ken zeker op een andere manier kieken. Door een vergiet bijvoorbeeld.
0: Vergiet?
1: Ja, daar heb jij de tekst van en heb ik het plaatje.
0: Ik ben erg benieuwd.
1: Ja, moet je kijken. Je kunt dus door een vergiet kijken. En dan moet je zeg maar eventjes een wit stukje karton of een papiertje pakken.
0: Laten we eens even geloesten. Wacht, wacht maar eens even.
2: Nou, als je het vergiet hebt en de zon schijnt, je houdt dat loodrecht op de zon.
1: Ja.
2: Dan zie je door al die gaten van het vergiet eigenlijk als het ware allemaal kleine zonnetjes. Maar als die zonverduistering gaat plaatsvinden, dan worden dat ook eigenlijk allemaal halve rondjes. Want de schaduwen veranderen ook door die eclips. Dus heb je geen eclipsbril, dan kan je ook heel goed een vergiet pakken en het dan zo projecteren op een wit papier. En dan kan je dat ook prima zien. In 1999 hadden we de laatste grootste verduistering. Toen gingen alle mensen wel veel door een cd kijken. Ja, het vermindert het zonlicht wel, maar ik zou het zeker niet doen. Want de UV-straling wordt door zo'n cd niet tegengehouden. En ja, en die is schadelijk voor je ogen, voor je netvlies. Dus niet door een cd kijken, echt een eclipsbril gebruiken of het vergiet.
0: Ja, 1999 hadden we toen ook al.
1: Ja, zeker. En ik ben even gaan spitten. En ik heb dus aaie beelden van L1.
0: Echt hoor?
1: Hoe 1999 over de zonsverduistering toen.
3: De eclipsmania is nu echt toegeslagen.
4: Meneer, u bent de eerste, hè?
5: Ik was vanmorgen hier als eerste, ja.
4: Hoe lang staat u er al?
5: Van goed 6:50 staan we hier al.
4: U staat hier dus al 2 uur in de romende regen?
5: Ja.
6: Om 9:00 precies ging de deur open en toen was er geen houden meer aan. Binnen een half uur waren de 1000 eclipsbrilletjes aan 4 gulden per stuk op.
7: Jongen, jongen, jongen.
4: Wat zijn ze op?
7: We zijn alweer op. Voor de tweede keer in de rij gestaan.
8: Ik kijk op de televisie.
9: Eclipsbrillen waren niet nodig in Maastricht, zo leek het. Want lange tijd hing er een dicht wolkendek boven het Vrijthof. Naarmate het tijdstip van 12:28 dichterbij kwam, liep de spanning op. Want het wolkendek vertoonde scheurtjes. Zou het dan toch nog helder worden?
10: Ik dacht eerst, we zien niks, omdat het zo bewolkt raakte. Maar nu zie je toch wel wat.
11: Het was eieren donker. Het was doodstil. Het was een heel erg vreemde gewaarwording. Maar echt de moeite waard om eens een keer je leven mee te maken.
0: Ja, mooi. Morgen gaan we er weer meemaken. En het fijne is, anders moeten we wachten tot 2081. Ja, dat is lang, hè? Dat horen we niet meer, hè?
1: Nee, dat...
0: Maar kijk wel goed hoe. Dus niet door een cd'tje kijken, door een echte eclipsbril. Ja, want ja,
1: dat is maar... een glasbril, Pascal. Als niet,
0: nee, ik zal hem toesloten, mijn pap. Want dat is maar één paar uiken. Echte bright
1: eye.
0: Ja, maar gewoon op televisie kijken. Dat kennen we ook. Dus, nou, schoen om dat wel mee te maken.

0: van 9 heb je alleen in de Ellen Dalton Show. En eerder is bezig over de zonverduistering. Speciale eclipsbrillen, maar we kregen ook een appje van Rob Bakkers. Die zei, ja jongens, dat kan we allemaal wel zo zien. Maar dit is niet alleen maar op morgen, de 12e van augustus 2026. Nee, dat is nog een daad. Want ja. Als we moeten even de kop draaien, want hij heeft ons een foto gestuurd.
1: Ja.
0: Wat staat erop? 2827?
1: Inderdaad. Dan is er een totale zonsverduistering, zegt hij. Die is vooral in delen van Zuid-Spanje en Noord-Afrika te zien. Mm-hmm. In Nederland en België is die verduistering gedeeltelijk. De maan dekt de zon dan voor ongeveer 49% hier af.
0: Oh, dat kunnen we beter mooi.
1: Maar hij heeft wel zo'n brilletje.
0: Hè, de energie, ja, ja. Hey, 1999, 1000 per dag. Ja, dat was veel. Ongelooflijk.

0: Show. Op deze dag, deze dinsdag, dat we kaart hebben kloor liggen voor K3. En waar gaan ze naartoe? Dat is de vraag.
1: Zing mee met K3.
0: 10.000 luchtballonnen is een liedje wat we vandaag af moeten gaan zingen. Best een grote fan van K3 en wist dat ik hier met de kinderen naartoe. Ja, weer kaart hebben we die kloor liggen. Dus meld je maar aan met het beurtje K3. Hebben nog L1.
1: Ben jij die grote K3-kenner en zing je alle liedjes mee? Meld je nu aan via de L1-app. En wie weet win jij tickets voor K3 in Tegelen.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Ontdek nu bij Eckert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
3: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 mensen zijn afgelopen nacht aangehouden na een autobrand in Maastricht. Door klimaatverandering neemt het risico toe dat explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse bodem ontploffen. Dat gebeurde mogelijk vorige week ook tijdens de natuurbrand bij Venray. Veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgas trainen. De velden zijn dor, hard en soms tot nader orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgasvelden van andere verenigingen.
15: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
17: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
16: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
6: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
16: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden.
18: Aken is er klaar voor. Het grootste WK-paardensport-evenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
19: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
20: Hey Frank.
21: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
20: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
21: Oh ja, joh.
20: Gereedschapkist, meterkast.
21: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
20: Hé. Hoe weet jij dat nou?
21: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
22: Top! Jij blijft Bob.
20: Love, Kees.
21: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
23: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
25: Liefde voor Limburg.
26: Deze week te winnen in de L1 Ochtendshow. Tickets.

0: Van Jaden, ik weet niet of je Jaden nog kent, Maarten, van de wielerwedstrijd. Oh, dat was echt. Altijd de lijf.
1: Verloor altijd.
0: Maar daardoor ging er wel viral op de socials. Ja, fantastisch. Maar nu is er bij onderweg van Groningen naar Maastricht. Mm-hmm. En het Pieterpad is er aan het fietsen, ja, met zijn pap.
2: Ja, en ze zijn al behoorlijk ver. Ik heb begrepen dat ze al in de kop van Noord-Limburg zijn, op de Mokerij. Mm-hmm. Dus het gaat crescendo, want op 4 augustus zijn ze vertrokken. Het is nu 11, dus toevallig hebben ze net 2 rustdagen. Morgen gaan ze weer verder.
0: Nou, we gaan hem straks even bellen, eens kijken wie het geeft. Maar voor de rest moeten we toch ook even verder gaan met de Limburgse revolutie, want de mensen...
3: Kalplat, kalplat, revolutie. Ik plat, jong, dan ben ik verkocht.
0: En dat platkallen, dat gebeurt op allerlei sociale media. Maar dat gebeurt natuurlijk ook op social media. Maar dan een verbastering van iets wat eigenlijk Hans Angers huurt te klinken. Dat kunnen we eigenlijk goed Amerika. Sesamstraat, Bert en Ernie, weekend geneerd. Nou, dan zien we, iedereen wil een beetje biert. Zo klinkt hij. Wie klinkt het in de Limburgs? We hebben let's ook al bij ons in de uitzending gehad. Shelle Zijver, die zenden het uit, zeg maar, op social media. En die hebben Bert en Ernie, ja, die hebben te maken met social media. Let op.
4: Ja. Hey, Bert, mannen.
5: Ernie, wie duk moet ik het tegen uitleggen? Mm-hmm. Ik heb een sociale batterie en die batterie is nu leeg, snap ze?
4: En daarom, Bert, heb ik vriend uitgenodigd om die sociale batterie weer
5: Ernie,
4: op te leiden.
5: Zo werkt het helemaal niet, dat werd zo groot.
4: Doe toch niet zo ongezellig, man. En we zien onze gasten al. Kom op, Bert, stel dich niet aan. We gaan het gewoon gezellig maken. Kom op, man.
5: Waar duizen ze mee gaan?
4: Daar zien ze onze vriend.
6: Hallo.
5: Oh nee.
6: Als du mich verstehst, dann kann ich das dringen. Das ist die große Regel,
5: Nee.
4: Wakker weer, volgens mij heb je een nachtmerrie gehad. Maar Bert Witse, ik heb een verrassing voor dich, Bert. Ik heb namelijk al onze vrienden uitgenodigd om vanavond bij ons op bezoek te komen.
0: Door met de Limburgse revolutie. Obi, Bert en Ernie with C's op straat. Hier zijn allemaal hier in de Ellen Ochtend Show. Wakker weer, wakker blijven. Pascal Maarten en Vanessa Carlton. 1000 miles.

dan lachen we binnen zich. Straks bij Emer stellen we doorgaan met vier kaarten voor K3. Dat gaan we straks doen. Eerst even bellen zo meteen met Jaden. En nu is een bolden blond hier bij LA met Onzichtbaar Bloot. En met 24 uur op de dag grenzen Limburgstalige muziek via ons speciale kanaal te beloesteren. Plattenweg.nl.

0: huurt bij de lekkeratief van het jaar. Dan hebben we weer heerlijke temperaturen gekregen met 27 graden. En wat gijzen er allemaal doorzwemmen? Er zitten ook mensen door ganse andere dingen. Van Pieter Buren, gans naar het zuiden van het landje en dan wel op de fiets. Jaden Gulpers en zijn vader die begonnen op 4 augustus aan hun tocht over het Pieterpad. En we kennen Jaden nog wel, Maarten. Die ging viral omdat hij altijd als laatste eindigde bij wielerwedstrijden. Maar hij geeft nooit op, dat hij zijn hoofd erbij. Inmiddels zijn ze aangekomen bij de mokerij in Limburg, waar vandaag een rustdag op het programma staat. En de cup goed doet, want de dochter van het gezin is vandaag ook geurig. Morgen stappen vader en zoon weer op de fiets en we gaan even met de verproten. Guido is de pap. Goedemorgen, Guido.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in de uitzending. Moeten we natuurlijk even eerst even een klein stukje. Lang zal ze leven, lang zal ze... Nou, dit is toch wel een feestje vandaag bij Jurgen, hè?
1: Ja, dat is wat mooi weer, hè. Dat is ook belangrijk.
0: Dat is zeker belangrijk. Maar ja, de komende dag met het 36 graden en Geur zit bezig met een hele lange fiets, toch? Waarom dood je dat eigenlijk?
1: Klopt. Sorry?
0: Waarom dood je dat eigenlijk?
1: Nou ja, waarom dan voor dat eigenlijk? We willen eigenlijk mensen laten zien dat ze net te snel of net te best hoeven te zien om dat te kunnen bereiken.
0: En daardoor zit je eigenlijk bezig met de Pieterpad fietsen. Hoeveel kilometers heb je al in de bijen zitten?
1: Van het Pieterpad zelf, we worden 385 kilometer.
0: Zo hé, dat is nogal gaat. Wie is het gegaan?
1: Ja, op zich wel goed. De langste rit wat Jaden had gefietst is 135 kilometer.
0: Wow.
1: Met gaat pauzes natuurlijk, hè. En dus toen ik zelf wel ook een beetje wat te kieken. Ja, dat en ik moet nog eigenlijk verder fietsen.
0: Ja, maar
1: ik ben met de zorgen om het te verstoppen, want anders zou niks meer vinden.
0: Ja, we kennen hem, hè, want hij geeft nooit op, hè?
1: Nee, dat is toch gek van te kieken.
0: is er in de buurt, mogen we hem even?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dag Jaden.
2: Hallo.
0: Hi, de eerste was een groeten kanjo. Jaden, mogen we hebben een groot applaus voor Jaden. Ja. Die kennen we nog wel, hè. Want dus daar heb je natuurlijk op de social media best wel ontzettend veel te zien geweest met die filmpje. Zeker bij Elaine en Jaden. Weet ze dat nog?
2: Ja, dat weet ik zeker.
0: Ja, zeker. Dit geeft nooit op, hè, jong?
2: Nee, nooit.
0: En hoe lekker met de pap en het fietsen met de kilometers. Wie geeft het?
2: Goed. Ik heb geen spierpijn gehad.
0: Echt nog niet?
2: Nee.
0: Maar heb ze van tevoren goed geoefend, hè?
2: Nee.
0: Echt niet? Dan ga je gewoon op die trappers en dan ga je ze los.
2: Ja.
0: Maar vandaag heb je wel een rustdag, want er is het speciaals bij Jurgen, hè?
2: Ja. Mijn zus is jarig.
0: Oh, heb je al gezongen vanmorgen?
2: Nee, nog niet.
0: Dan moest je dat dag maar even gaan doen, hè?
2: Ja.
0: En morgen dan ga je ze weer verder, want binnenkort dan ga je zeg maar eindigen, dan heb je de ganse rit erop zitten.
2: Ja.
0: En wie laat je morgen weer van start en waar fiets je dan heen?
2: Dat is eigenlijk nog een verrassing. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hoe laat ze vertrekken, weet ik ook niet.
0: Nou, dan moesten we maar even een pap volgen. Want dan gaat hij wel daardoor helpen, die laatste kilometers, hè, jong?
2: Zeker.
0: Goed zo. Hey, een hele fijne dag, Jaden. Veel fijne verjaardag vandaag met die zusje. En morgen succes met de laatste kilometers, hè?
2: Is goed, dankjewel.
0: En ik geef nu op, we kennen hem. De man die eindigde altijd als laatste bij wielerwedstrijden. Maar nu zit er op de trappers en uit op Pieterpad fietsen. Jaden Gulpers.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: 9:30, dit is het LA Nieuws, waar we beginnen met de woningwaarde in de provincie.
6: Ja, want in alle Limburgse gemeenten zijn koopwoningen het afgelopen jaar duurder geworden. De grootste stijging was in Landgraaf en Simpelveld, waar de prijzen met 11,3% opliepen. In Bezel, Gennep en Maastricht bleef de stijging beperkt tot maximaal 2%. Landelijk stegen de woningprijzen gemiddeld met 4,2%. 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. Agenten zagen rond 2:15 s'nachts iemand wegrennen bij een brandend voertuig aan de Taliënruwe en in een auto stappen. Na een korte achtervolging werden 4 verdachten aangehouden. Politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand. In de Maastrichtse wijk Wolde zijn zorgen over mogelijke toeristische drukte als het daar gevonden skelet daadwerkelijk van musketier D'Artagnan blijkt te zijn. Uit een kleine enquête van het buurtnetwerk vrezen veel deelnemers vooral verkeers- en parkeerproblemen en willen ze inspraak in eventuele plannen. Het beeld wordt niet door iedereen gedeeld. Het kerkbestuur en de diaken horen juist veel enthousiasme. De gemeente wacht eerst de onderzoeksresultaten af. En veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn dor, hard en soms tot nader orde gesloten, zegt ook voorzitter Jean Desmoulins, voorzitter van SNC 14 in Noorbeek.
7: Toen wij het eind van het seizoen stopten met voetballen, lag het veld er keurig bij. Hadden ze iets van, och, de gemeente hoeft weinig te doen. Het veld lag er prima bij en je denkt, nieuw seizoen kun je lekker beginnen en dan krijg je dit. We hebben van de gemeente verbod gekregen en begrijp ik ook dat wij hier niet mogen voetballen, want er blijft er helemaal niks over van het veld natuurlijk.
6: En ze wijken daarom uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen. Met de eerste bekerwedstrijden over 2 weken vrezen clubs dat de droogteproblemen ook gevolgen hebben voor die wedstrijden. Het weer dan nog. Het blijft vandaag de hele dag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. Vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel af tot zo'n 15 graden.

0: Paul Young, come back and stay in de L.A. Nothing Show. Was net een kiekje, maar het eerste middenconcert van K3 is al uitverkocht. Wat willen we nog kaarten voor de avond?
1: Zing mee met K3.
0: En K3 bezet het Hanne, Marten en Julia. En och, K3, och. De kleintjes zitten er helemaal dol op. Natuurlijk ook de papa's en de mama's. En volgens mij is mama Ilse ook helemaal gek van K3, of niet?
2: Jazeker.
0: Ilse, er best wel zelf al een paar keer naartoe geweest, heb ik begrepen, hè?
2: Ja, naar de originals.
0: De originals, we hebben het op vandaag. Hè?
3: Wat is er nou zo magisch aan?
2: Ja, weet ik niet. Het is gewoon die liedjes die kent ze gewoon als liek net blaren. En ja, ik ben zelf van 96, dus ik ben nu zelfs 30. Maar ja, dat zag ik nu niet jeugd. Dat soort vakantie ging ik liek al die cd. Ja, ik ken dat niet zo nodig. Dat blief.
0: Ja, dat is zoen, ja. Hè. Maar heb ze vroeger ook van zo'n regenboogjurkje gehad?
2: Nee, dat niet. Ik heb geen, want dat waren dus later. Dus dat is eigenlijk vanuit 2000 leuk ballonnen naar het regenboogkletje. Maar ik heb wel de heindoek. Dus mijn dochter dan nog steeds met aan. En ik heb... Oh, ik kan alleen maar opnemen. Ik heb zoveel gehad van K3. Dat is, ja.
0: En toch komen we steeds bij die truc. En nu in één keer zit L1 van wetsen wat. We gaan kaarten weggeven. En we hebben ze nog 4 kaarten bij de klo liggen. Maar daar moesten ze wel gaan voor doen.
2: Ja,
0: 10.000 luchtballonnen, meezingen. Nou, of afzingen eigenlijk. Was dat de klover?
2: Ja, ik ben de klover. Tienduizend luchtballonnen zijn op weg naar jou. 10.000 luchtballonnen
0: kleuren
2: de horizon. 10.000
0: luchtballonnen
2: zijn op weg naar jou.
0: We gaan even checken. Maarten, is dat goed?
3: Helemaal goed!
0: Hoppakee! Yeah. We hebben tegen Ilse naartoe geheid. En de guur in de kamer ook een hele kleine kleuter met ik net zo blij zien. Ik heb 4 kerstjes voor dich.
2: Leuk, dankjewel.
0: Jij is binnenkort aan tegelen. 6 september gaat het gebeuren. S'avonds om 6 uur. Hoppakee. Oh, dan ga je nog een keer naar K3 kieken.
2: Ja,
0: maar
2: dan
0: wel naar Hanne, Marten en Julia.
2: Het zou dan de eerste keer zijn.
0: Ja, ja, maar dat maakt niet zo. Die, natuurlijk ook die ouderwetse leertjes, die zingen ze allemaal met zich mee, hè?
2: Ja, precies. Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Heel graag gedaan en maak er een onvergetelijke oven van.
2: Dat komt goed, dankjewel.
0: Hoi, Ilse.

0: It's a prayer and see. Van Lily Wood in de prik hier bij L1. Soms dan komen ons berichten tegen dat we denken van, oh, wat is nu aan de hand? Ja, iedereen kent wel Handige Thomas, uit Wiert. En er zijn een man die heeft van allerlei zaken heeft wel een oplossing. Kent ze gek niet verzinnen. We hebben al vaker handige tips van Thomas uitgezonden. Thomas komt uit Wiert. Dat is een man die het ook al duidt via de socials. Heeft ze een camera van nodig en een drone van nodig. Van allerlei zaken van nodig. Alleen, Maarten, ik kom naar mij toe en zit. Er is geen aan met Handige Thomas.
1: Nou, absoluut. En dat was niet zo leuk nieuws.
0: Nee, hij was op vakantie, begreep ik.
1: Ja, en ze gingen eventjes weg. En toen kwamen ze terug. Heel appartement leeggehaald.
2: Ik heb helaas heel slecht nieuws. Want gisteren hebben ze ingebroken in onze woning op vakantie. Ze hebben letterlijk alles meegenomen wat waarde heeft. Wat je maar kunt bedenken. De zonnebril, mijn camera, de microfonenset, de drone van mijn zoontje. Ik heb hem nog nooit zo emotioneel gezien. Hij zakte gewoon helemaal door de grond. En we hebben natuurlijk meteen de politie gebeld. Die gaf ook aan, ze houden je in de gaten. Ze kijken gewoon wanneer je weg bent. En dan slaan ze toe en dan nemen ze alles mee. Hoe triest het ook is. Maar goed, laat er wel even een tip of een reminder zijn. Mocht je nog op vakantie zijn, probeer zoveel mogelijk waardevolle spullen goed te verbergen. Anders mee te nemen. Probeer contact te maken met je buren. Want ja, als er iemand een oogje in het zeil kan houden, is het natuurlijk altijd heel fijn. Maar we waren maar 1 uurtje weg. En nog eens is het gelukt. Maar als je dan binnenkomt en je ziet alles op de grond liggen, de tandenborstel in bed, overal ligt alles, ja, dan schrik je wel.
0: Ja, drama, hè? Maar goed, ondanks alles toch weer een tip. Hè? Zorg dus alles goed. Ja, die gaat heel veilig. Even de buren bellen en zo, maar goed. We leven met hem mee. Hopelijk dat het allemaal wel goed komt. Dit is Mensenkinder op L1.

0: Shakira, hier bij Alleen in de Ochtendshow. Morgen is de dag, dit is het de 12e. En als we dan tegen de oven naar de loog kijken, dan zien we dit wat eigenlijk Henk Brillen in 2024 zoog. En dit is wel in Amerika opgenomen, maar dit is een zonsverduistering bij het Roetvuur, Maarten. Het ziet er fantastisch uit.
1: Het is geen complete zonsverduistering die je op het plaatje ziet. Het is een soort sikkeltje van de zon, zie je nog wel. Hè? De maan is er dan wel voorgeschoven. En dat is wat we waarschijnlijk morgen ook in Nederland te zien krijgen.
0: Ik ben benieuwd wie dit allemaal uitziet. En ons Henk Bril gaat ons morgen vroeg in de LR zo even voorbereiden. En even vertellen van wat er allemaal precies gaat gebeuren. En waarom dat zo bijzonder is. Want hij is zelfs naar Spanje afgereisd om het allemaal mee te maken. Maar goed. Zo meteen kregen we Routeregio met Rian Mone. Als laatste moeten we nog even kijken op spannend moment. Dat
1: ja, verdicht wel.
0: Ja, ligt eraan. Wel mee?
1: Nou, stuurt broer.
0: Stuurte.

0: Stuurten is altijd een beetje, stuurten is een beetje opschuppen.
1: Ja, opscheppertje.
0: Is dat het? Ja. Ja? Oh, een stuurtbroog. Ja, dus ja. Een stuurtbroog. Een beetje, ja, een flinkelijke stuur. Ja, dat ken ik wel bij.
1: Scheldwoordkalender.
0: Ja, dat valt wel bij. Nee, is goed. Oké. Okay. Toen morgen, Maarten. Die fans, schoenen dagen. En zo meteen veel plezier met Rian Monen. Jongen, best friend. Dat is het, hè. En

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In alle Limburgse gemeenten zijn koopwoningen het afgelopen jaar duurder geworden. 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. En veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn door, hard en soms tot nader orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
14: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
15: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
16: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

I wanna be the only one, be L1. Hele goedemorgen. De Loestersnel Route Regio. Leuk dat ze op Bibis. We komen in de ganse provincie en dat is een provincie van kampioenen, zo bliek maar weer. Want op EK Atletiek in Birmingham had Jessica Schilder de gouden medaille gepakt bij het kogelstoten. Het is alweer de derde Europese titel op rij voor haar. Het feest wordt compleet gemaakt door Jorinde van Klinken, het Nederlandse feest dan, hè, want die had met een persoonlijk record het zilver opgeëist. En dan met z'n de eerste twee medailles op het EK Atletiek een feit. Dus toch een klein beetje Limburgs feest, hè? Dat is een applausje waard, zeker. En als ik het over kampioenschappen hebben, dan zou ze ook de grens over kennen naar Okken. Want vanaf vandaag is er het WK paardensport. En dat is echt een event van formaat. 600.000 bezoekers, sheiks en koningshuizen komen er aan. En binnen 900 deelnemers doen er met toppaarden in 6 verschillende takken om de wereldtitels gewoon te strijden. En het is een spektakelstuk op steenworp afstand van de grens. Dus als ze nog geen vakantieplan heeft, zou ik toch eens een kijkje gaan nemen. Want ik denk dat het best wel bijzonder is om door de sfeer in de stad te proeven. En dan ook vanaf vandaag het Limburg Festival. Op allerlei bijzondere plekken in Limburg. En zo meteen een van die locaties eens even bellen.

0: Ariana Grande en One Last Time. Het Limburg Festival dat begint nu. Tot en met zondag verandert Midden-Limburg in één groot podium. Durg heel veel bijzondere locaties in de provincie. En een van die locaties is het Openluchttheater in Ohé en Laak. Daar speelt de cabaretvoorstelling De vrouw die haar clitoris verkoopt. En aan de telefoon heb ik locatiehouder Mies Beunen. Mies, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Rian. Ohé en Laken, dat kent Jake Rennen natuurlijk. Maar het Openluchttheater, dat had denk ik niet Jake Rennen bezocht. Dat is toch best een verborgen parel. Nu ben je locatiehouder of een van de lui die daar aan werkt. Onder andere vanuit de Harmonie, toch?
1: Ja, dat is zo. Ik ben inderdaad een van degenen die in het stichtingsbestuur zit van de locatie Domicilia. En die locatie die is van de Harmonie van de Laak.
0: Ja, wie is dat voor een muziekvereniging om zo'n eigen buitentheater te beheren en nu dus ook weer het Limburg Festival te ontvangen?
1: Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, voor ons eigen evenement, ons jaarlijks evenement, wat we altijd vlak voor de zomervakantie houden. Dat is meestal gaat met een openluchtconcert en daarom herboren nog een paar angerfeestdagen.
0: Ja.
1: Maar we hebben een heel enthousiast team met vrijwilligers dat er het onderhoud uit, het groen onderhoud. En die hebben ook geld wel verboeid aan de gebuikers. Zodat we nu ook sanitair hebben en we kennen de catering en de drank voor het verzorgen. Dus nu willen we het ook heropenstellen voor andere verenigingen en kleinschalig evenement. Zeg
0: maar. Oh, super ziek. Geld er dus echt nog in geïnvesteerd de afgelopen tijd?
1: Ja, we hebben vooral met beeld van vrijwilligers, dus anders had het niet gekost. Met subsidies van de gemeente Maasbouw, moet ik ook zeggen, hebben we dat klaargekregen om er een festivalterrein van te maken. Maar we willen het wel kleinschalig gooien.
0: Ja,
1: we zitten natuurlijk met een buurt die we net willen belasten.
0: Mm-hmm.
1: En ook het moet ook, de vrijwilligers moeten het ook aankennen. Dus het moet geen groot evenement zijn. En het Limburg Festival past er prima in.
0: Ja, want Gerb al vaker het Limburg Festival op bezoek gehad om het zomaar te nemen. Hè? Wat maakt die samenwerking zo fijn met hen?
1: Ja, 2 jaar geleden hebben we de opening mogen organiseren. En dat hoort zich heel goed bevallen. Het vorig jaar zullen ze weer komen, maar toen heeft er dit afgezakt helaas. En nu is het dus de 2e keer. Ja, wat maakt het de samenwerking fijn? Het is gewoon heel prettig met hun samen te werken. Het zijn korte lijnen, daar kan ze goed afspraken met maken. En het is ook schoon om te zien wie de organisatie met behulp van heel veel ook enthousiaste vrijwilligers toch weer ieder jaar een gevarieerd, geëngageerd programma kan neerzetten op bijzondere locaties. Ja.
0: Ja, en bemoeit je echt nog met het programma of zet je Lottes maar verrassen? Nee. Wat je neer wil zetten, dat is goed.
1: Nee, het programma is voor ons gewoon goed, zolang het aan ons eigen van kleinschaligheid voldoet. Kijk, we weten bij het Limburg Festival natuurlijk dat het een thema is, een maatschappelijk actueel thema.
0: Ja.
1: Maar dat vind je ook prima. En daardoor mocht dat wat de stichting betreft natuurlijk ook een gezelschap zijn wat een klug kunt opvoeren.
0: Ja.
1: Of een kloon die kunt optreden. Dat de Marcos Varen niet doet.
0: Wat leuk zeg. De deuren staan open, dus ik huur ook al een klein beetje voor toekomstige andere samenwerkingen. Maar deze week in ieder geval voor het Limburg Festival.
1: Ja.
0: En is dat voor echt nu nog spannend of heb je eigenlijk alles wel op orde om te beginnen?
1: Ik denk dat we het op orde hebben. We weten wie de catering gaat. En we weten dat ook maximaal 120 mensen komen. Dus de vrijwilligers die zijn dan zo tot de gewen om om alles klaar te zetten.
0: Ja.
1: En ik moet er wel een zeggen, dit is een perceel waar we heel veel overal duim staan in een parkachtige omgeving. Dus we hebben ook heel veel shame. Dus mocht het te heet zijn op het podium, zou het altijd te kennen naar een andere locatie in de shame gewoon. Dus dat doet wel aan de artiesten.
0: Oh, te gek. Dat wou ik zeker nu nog hopen dat het weer met werkt. Maar je bent eigenlijk op alles voorbereid.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. We hebben mogelijkheden te overdoen. Dus,
0: super. Mies Beunen, dankjewel voor de toelichting. Het Openluchttheater in Ohé en Laak is dus een van de bijzondere locaties van het Limburg Festival. We zullen alle informatie plaatsen op l1.nl. Dat is die vuurstelling ook kent gewoon bezoeken. Dankjewel Mies en veel plezier deze week.
1: Ja, dankjewel.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Het is 10:30, het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonnemaers.
5: In alle Limburgse gemeenten zijn koopwoningen het afgelopen jaar duurder geworden. De grootste stijging was in Landgraaf en Simpelveld, waar de prijzen met 11,3% opliepen. In Bezel, Gennep en Maastricht bleef de stijging beperkt tot maximaal 2%. Landelijk stegen de woningprijzen gemiddeld met 4,2%. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd hem met rust te laten en de vindplaats te melden. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen al uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar de zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Eusen uit Valkenburg.
6: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
5: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder de nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0. Met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden. Het weer in Limburg blijft vandaag de hele dag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. Vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel flink af. Het wordt dan namelijk 15 graden.

0: tennissen en dansen. BL1 met net in het nieuws, Maarten. Een ontsnapte koningspython in Roermond.
1: Ja.
0: In het centrum van Roermond. En je zegt, deze wurgslang is rustig.
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Ja, we hebben altijd het beeld van een slang dat die giftig is.
0: Ja.
1: Maar dat is giftig deze slang is dus niet.
0: Maar het is wel een wurgslang.
1: Ja, maar goed, dan moet hij wel een reden hebben om te wurgen natuurlijk.
0: Ja, en je denkt ontsnapping is niet genoeg daarvoor?
1: Denk ik niet, nee.
0: Okay, ja, ik
1: ben er
0: vrij
1: rustig
0: van.
1: Onder. Ik ben niet zo bang voor slangen.
0: Okay.
1: Ik ben even aan het bellen met de organisatie die zich ermee bezighoudt. Ik denk dat die met dit weer bijvoorbeeld zelfs onder bladeren kruipt.
0: Ja, dat kan
1: helemaal niet
0: ja.
1: tegenkomt.
0: Ja, dat
1: lijkt
0: is
1: me heel moeilijk om hem te zoeken. Hoor.
0: En waarschijnlijk ontsnapt als huisdier van iemand.
1: Ja. Afgelopen zondag is dat gebeurd. Heeft ook een naam, Luna.
0: Oké.
1: Okay. Ja, volgens mij luisteren die slangen niet naar namen.
0: Nee,
1: is dat meer
0: ik
1: voor
0: moet
1: jezelf?
0: Eerlijk zeggen dat het me wel helpt. Dat ik denk, oh ja, Luna is ontsnapt. Dat is toch wat minder erg dan dat er een wurgslang...
1: En Luna betekent ook nog maan.
0: Oh ja, met de eclips. Oh, hij wil misschien even een brilletje gaan halen. Dat snap ik wel. Ja, ik heb toch ook niet zoiets met die exotische huisdieren... dat ik denk dat ik me daar echt iets bij kan voorstellen. Jij wel?
1: Nee, ik ook niet. Je hebt hele aparte dieren natuurlijk, hè? Je hebt die katachtige die je nog wel eens voorbij hoort komen... die ook wel vaker ontsnappen. Maar ja, ik heb het al met kangoeroes.
0: Ja, ja, ik zie dat ook niet echt. Maar misschien heb zich dat wel. Heb zich een bijzonder huisdier... En wat is dat dan? En wie best erop gekomen? Mocht je me laten weten via de L1-app. In de tussentijd in het centrum van Roermond. Dus even opletten. Daar is een koningspython ontsnapt. Luna. Waarschijnlijk te vinden ergens bij een opticien.
1: Geen paniek, hè?

Het wordt bekend door het zingen van een cover op Pink, van Pink op YouTube. En Pink had dat gezien en zei: wauw, deze vrouw verdient een platencontract. Nu, vele jaren later, had het Pink echt ontmoet op een festival. En eindelijk kunnen zeggen van dankjewel. Want door Tig is die carrière groter geworden. Ik bedoel, dat hij het prima zelf gekend, maar groter geworden in een hele snelle tijd. En ik heb van hoeven met genieten. Davina Michel en Beat Me in Route Regio.

bijzondere huisdieren. Ik zou het niet aandurven, maar misschien is het voor dich wel heel gaat anders. En zij zegt, ja, maar dit huisdier, dat is toch wel zo gaat. Daar loop ik helemaal warm van. Zo zou ze bijvoorbeeld een koningspython kunnen hebben. Dat wordt zo in Remung. Dat dier is ontsnapt en zit nu ergens in het centrum. Maar dan moest vooral rustig blijven als ze hem zus en melden. Ik zie een berichtje, even kijken wat ik hier binnen heb gekregen. Een berichtje van Saskia, die had een schildpad. Dat is toch ook wel redelijk bijzonder als huisdier. Huurt ze niet meer zo heel vaak. Het zijn er wel twee, want het vind ik dat ze samen moeten zitten. En ik zie ook een berichtje binnenkomen van Nicole. Dat zei, ik vind mijn man wel een redelijk bijzonder huisdier. Let's make

0: Calm Down, dat kan ik me voorstellen met deze hit. Rema hoort ze bij L1. Maar toch ook heel eventjes een beetje bewegen. Een beetje metzingen op zijn minst met de metzinger van vandaag. Positief, vrolijk, meezingbaar en durf tegenaan gevroeg. Het liefst in een audio-appje. En het liefst binnen het thema van het liedje van gisteren. Toen wordt het Denzel en Pump It Up. En dus, ik moest bij Pump It Up een beetje denken aan Now Comes the Monkey Out of the Sleeve. Aan zo'n slechte Nederlands vertaalde quote. Of spreekwoord of gezegde. Doe ik het zelf. En bij Pump It Up dacht ik dus aan dingen oppompen. Dus dat kan een liedje zijn hoe gaat met banden inzitten. Fietsen, auto's, vrachtwagens, luchtbedden. Ik zou even weten, een liedje over een luchtbed. Maar iets... Zolang het op te pompen is, is het van harte welkom in de L1-app. Ik ben heel benieuwd met welke mensen singelen ze komen.
1: Happy voor Zutske, het komende show, hey, ben je goed, regie.

0: hits voor K3 in Tegelen. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In alle Limburgse gemeenten zijn koopwoningen het afgelopen jaar duurder geworden. 4 mensen zijn afgelopen nacht in Maastricht aangehouden na een autobrand. En veel Limburgse amateurvoetbalclubs kunnen door de droogte niet op hun eigen natuurgras trainen. De velden zijn door, hard en soms tot nader orde gesloten. En daarom wijken ze uit naar kunstgrasvelden van andere verenigingen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
9: Liefde voor Limburg.
0: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Weer een paar centjes voor Taylor Swift. Ken het zich een kikkertje gewoon uitzoeken bij de snoepwinkel. Ken het goed gebroken, denk ik. I knew it, I knew you, who'd to be L1. Met natuurlijk droogte al wekenlang. En dat speelt op meerdere plekken in de provincie toch wel parten. Zo is de aanhoudende droogte te zien op groene grasvelden die veranderd zijn in gele dorre vlaktes. Maar opvallend genoeg zijn er ook planten die daarvan profiteren. Tussen het verdroogde gras duiken bloemen en kruiden op die dankzij de diepe wortels waal tegen de droogte kennen. Peter Alblas van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht, dat lek uit. Wie het nu kent, dat gras er zo geel uitziet. En dan hadden we het over de planten die daartussen groeien.
1: Planten hebben water nodig. En als ze niet meer genoeg uit de bodem krijgen, dan kunnen ze hopen dat ze niks meer verdampen. Maar meestal, je blijft verdampen en dus droog je als hele plant helemaal uit. Nou, dan is er eigenlijk geen leven meer. Dus wat je beter kunt doen, is dat boven de grond af laten sterven. Dan leef je gewoon verder in de grond. Planten die heel ondiep wortelen en die in de volle zon staan. En dat is nou meestal, hè, de grasvelden hier overal in de gemeente. Die staan over het algemeen in de volle zon. Het is kort gemaaid. De zon schijnt rechtstreeks op de grond. Ja, dat is bakken. Die bovenlaag is echt gort droog. Daar kun je geen vocht meer uithalen.
0: Ja, en kijk ze dus beter, dan zien ze ook vegetatie die diep geworteld is.
1: Die prachtige blauwe kleur, fris groen blad. Hij wordt natuurlijk normaal gesproken in hetzelfde ritme afgemaaid als het gras. Elke 14 dagen. En hij overleeft dat. En kan goed met de warmte omgaan. Zit een meter diep met zijn wortels. Daar zit nog vocht. En staat hij dus te bloeien en valt heel erg op. Hier zie je eentje die ook diep wortelt. Rolklaver. Die haalt het vocht van diep. En ja, mijn hoop voor volgend jaar zijn deze. Dat is veldsalie. Prachtige plant. Best zeldzaam in Nederland. En wat lukt hem nou? Onder die grasmaaimachine door is het hem gelukt in leven te blijven. Maar hij kan nooit bloeien, want dan wordt het allemaal afgemaaid. Stel je voor dat hier nou met de grasmaaier iemand het lef heeft om dit te laten staan. Dan hebben we zo'n hoog paars bloeiend stuk in het gazon. Het gras hebben we toch genoeg, bloemen niet. Waar hommels en bijen op afkomen en een sieraad. En de mensen zeggen, wauw, kan dat? Is dat Nederlands? Ja, dat is een Nederlandse plant, veldsalie.
0: Peter Alblas van het CNME in Maastricht over de planten die nu wel een goede kans kregen om te bloeien.

0: lekker kopje thee met Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers, BL1. Zometeen hier de meezinger. Positief, vrolijk en luchtig aangevrocht in het thema van vandaag. Moest het kunnen oppompen. Ja, ik zal het verder mee doen liggen. Moest het kunnen oppompen, dan is het een goede metzinger. Ik ken van Jo, Frans Bauer en Luchtballon. Farhad Faan, ken ik nog van Max Rabe, Leo Sekte en Lekker Tuup. Dat zit. Jo is toch een liedje van Jo, van een Lekker Tuup. Een Lekker Tuup had wel weer toepassing op het liedje van Rini. Dat vind ik zo leuk dat ik denk, weet je wat Rini, doe dat gewoon nu al.
1: Goedemorgen Lian. Dan wil ik je aanvragen van Weert Noppel. Want met een raamfiets, dan moest je altijd een reservebandje bij hebben. Maar dan moest je wel oppompen. Groetjes.
0: Goede van nog een dag Rini. En ik heb hem gewoon nu meteen al aan. Ton Engels, muziek, Oud Kapel nu en Route Regio.

0: Sia en Cheap Thrills, de meezinger, dat wordt een klassieker. Maar welke?
1: Meezinger, meezinger.
0: Die van Nena?
1: Meezinger, meezinger.
0: Of die van Queen?
2: Het diepe zusje, het gemunde show, hey, ben goede regie.
0: Yo! Evenveel aangevraagd in de L1-app als een meezinger die op te blazen is. De 99 Loofballons en de Bicycle Race. Dus ik laat zich beslissen. Wil zich liever Queen of wil ze liever Nena? Als ze nu een appje checkt via de L1-app, dan bepaalt het derde appje. Want het mogen ook nog wel eens een klassieker zijn, toch? Het hoeft niet immer een nieuwe metzinger te zijn. Zolang we hem allemaal kennen, is ze van harte welkom. Ik zei eens even kijken op het moment dat ik nu vroeg naar Queen of Nena, dat het nog wel een beetje verdeeld is, maar dat ik toch ook wel een meerderheid zie. En die meerderheid, dat is onder andere de rechte stem van Yves.
3: Goedemorgen, Rian. Ik zou graag als meezinger willen aanvragen. Ja, gaat wat op de pomp is, moet ik gelijk aan een fietsenband denken. En ja, Queen met Bicycle liet me een hele goede hiervoor. Dus niet deze.
0: Dankjewel voor alle appjes.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Bijna 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemeijers.
8: De 4 verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Een van hen werd door agenten gezien toen hij wegrende bij een brandende auto aan de Thaliënruwe. Bij een vluchtpoging op de Florijnruwe botste de auto van de verdachte tegen een politieauto. Ook 2 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Toen de bestuurder opnieuw probeerde te ontkomen, trok een agent zijn vuurwapen. De 4 inzittenden konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. Ze worden verdacht van brandstichting of medeplichtigheid eraan. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag spoorloos en verdwenen in de omgeving van de Minderbroedersingel. Het dier is ongeveer 90 centimeter lang en herkenbaar aan de geel-witte gevlekte huid. De wurgslang is niet giftig en staat bekend als rustig. Wie het dier ziet, wordt gevraagd haar met rust te laten en de vindplaats door te geven. Wie morgen veilig naar de zonsverduistering wil kijken, kan moeite krijgen om nog een eclipsbril te vinden. Bij verschillende opticiens zijn de brillen uitverkocht en ook online is tijdige levering lastig. Oogartsen waarschuwen om niet zonder speciale bril naar die zon te kijken. Zelfs kort kijken kan blijvende schade aan het netvlies veroorzaken, zegt ook opticien Pierre Euse uit Valkenburg.
9: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
8: De zonsverduistering is morgenavond ook gewoon op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live uitzending van de NOS. De bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat op 18 augustus weer open. De winkel in het Loon sloot in maart omdat de vorige eigenaar niet meer kon concurreren met webwinkels als Temu en Shein. Onder een nieuwe eigenaar gaat de zaak verder als Carnavalsweerts 2.0... met naast carnavalskleding ook feestartikelen voor andere gelegenheden. Het weer in Limburg blijft zonnig en droog. Bij een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op tot zo'n 27 graden. Vanavond koelt het onder een onbewolkte hemel flink af naar zo'n 17 graden.

0: zou ze bijna vergeten dat ook dit jaar het nog winter wordt en voor allemaal blij worden met die eerste zonnestrol. En de zomer hoe we nu inzitten, dat hij van Gelder toen nog niet kunnen voorspellen. Maar blijven gewoon, blijft een heerlijk liedje om mee te zingen. In Limburg genoeg kunstenaars en een van hen is kunstenaar Gilles Filoni uit Maasbree. Hij maakt lichtkunst, hoe die techniek en creativiteit samenkomen, van een 3D-pen tot levensgrote kunstwerken. Echt heel bijzonder om te zien. En hij tekent en bouwt alles met de hand. Soms ook gemaakt met materiaal van gerecyclede petflessen.
1: 3D-printer kennen we wel. Maar dat is eigenlijk met de hand doen, zeg maar. Ik hou van creatief bezig zijn. En met 3D-pen kan je zelf helemaal ontwerp bepalen. Printer maken van tevoren ontwerp en dan laat je computer de rest doen. Fijn 3D-pen is, je hebt alles zelf in de hand. In de winter ga ik voornamelijk beelden maken. Daar gebruik ik PET-G van. Dat is eigenlijk gerecyclede PET-flessen. Er wordt een schedder gedaan en dan kan je heel dunne draad maken, zoals dit. Dan kan je het eigenlijk weer plastic weer herbruiken. En bij maskertjes, wat ik nu maken ben, daar gebruik ik eigenlijk meer soort rubber voor. Zodat het ook makkelijk te dragen is, makkelijk schoon te krijgen en iets flexibeler is. Die PETG is iets sterker, daar kan je ook meer constructie mee bouwen. En met TPU is dit dan, dan kan je eigenlijk meer kledingstukken maken of maskertjes. En ik hou van festivals. Toen ik eerst heel veel op festivals met beelden. Maar het werkte niet echt. Maar ik merkte toen met maskers ging staan, dat was veel, veel leuker. Ook meer interactie met het publiek.
0: Van gaat oud, gaat nu te maken, dat is helemaal goed. Kunstenaar Gilles Filoni uit Maasbree wordt dat zijn creaties zijn te zien bij Artpoint in Panningen.

Mercy, Where Do You Go, BL1. Het is al weken droog en Nederlanders kregen het advies om zuinig om te gaan met water en de tuin niet zoveel te besproeien. Maar toch is bijna 2/3 niet van plan de tuin helemaal droog te laten vallen. Bijna 1 op de 5 bepaalt zelf wel of sproeien nodig is en trekt zich weinig aan van die oproep. Dat blijkt uit onderzoek van Tuinmeubelshop, onder meer dan 1000 Nederlanders. De meeste lui die blijven sproeien, die beperken het watergebruik wel. Binnen de helft geeft alleen kwetsbare planten water en laat het gezond gewoon geel wuren. Ruim 1/3 sproeit helemaal niet. En geel gezond, dat zint voor veel, maar dat kan maar goed. En sommige planten die bloeien juist nu wel en voor net goed nog van het zenuw mee.

Mark en den Heusen, Somje, Baby, de violisten, trompetisten Maud Akkermans en de drummer Olivier Lucas van Somje verwachten hun eerste kindje samen. Het motto door Waal een stukje van de tour messen, maar de band zegt, dit is wel de beste reden ooit. Dark Before the Dawn, hoe het zin goed de regio.

0: regelen. Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vier verdachten die afgelopen nacht na een autobrand in Maastricht zijn aangehouden, zitten nog vast. Het gaat om mannen en vrouwen van tussen de 23 en 46 jaar uit Maastricht en Meersen. In Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython. De slang is sinds zondag al spoorloos. En de bekende carnavalswinkel Carnavalsweerts in Heerlen gaat na sluiting van maart op 18 augustus weer open.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle...
14: of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, de meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf, Kees.
14: Nou, succes, hè. En jij checkt de brievenbus nog even.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
16: Liefde voor Limburg. Met jou.
17: Bij jou.
16: Dit is Route Regio.

0: Madonna en Like a Virgin BL1. Vandaag is het zover. De 43e editie van het Limburg Festival gaat van start. En aan de lijn heb ik Boy Jonkergouw, artistiek directeur, en Francis Breuker, zakelijk directeur van het Limburg Festival. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En zeiden zij in koor.
0: Ja, in koor. Ja, ik kan me voorstellen dat de spanning toch een klein beetje begint te tintelen nu. Of valt het mee bij jullie?
2: Nou, de spanning is zich omgezet in vreugde.
0: Ja?
2: Ja, jawel, we hebben het idee dat we het wel goed op de rit hebben.
0: Oh, dat klinkt heel goed. Dat mogen we graag horen, zo op die eerste dag. Laat ik even bij jou beginnen, Francis, om het thema van vandaag maar meteen... laat ik dat zo aan Boy vragen, het thema van vandaag. Ik ben eerst benieuwd, Francis, voor de mensen die het Limburg Festival helemaal nog niet kennen. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar wat maakt voor jou dit festival zo bijzonder?
2: Nou, het festival is bijzonder omdat het in 9 gemeentes in Midden-Limburg neerstrijkt op fantastische locaties. Dat gaat echt van boerenschuur tot kasteel en van zwembad tot kazerneterrein. Het gaat alle kanten op. We hebben hartstikke leuke voorstellingen met de Kamboyberen over vertellen. En het Limburgse landschap is natuurlijk fantastisch om erheen te fietsen, te wandelen of met de auto de voorstellingen te bezoeken.
0: Ja, heb je zelf inderdaad ook nog dat je nu nieuwe plekken ontdekt door het festival?
2: Nou, we hebben een hele leuke voorstelling staan bij het Eurobad in Maasbracht. En ik ben zelf van Nederweert, ik kom niet zo heel vaak in Maasbracht. En ik vind het eigenlijk wel super dat we dus een passende voorstelling, een vis kan niet vallen, dat we die hebben staan bij het Eurobad in Maasbracht. Dus. En die speelt zich ook af in een kleedhokje, dus dat past precies.
0: Oh, wat leuk. Maar wat goed inderdaad, dat je op die manier toch ook je eigen provincie weer een klein beetje beter leert kennen. Boy, ik kom bij jou als artistiek directeur. Het centrale thema is dit jaar Oda aan de vrouw. Hoe zie je die nadruk terug in de programmering?
1: We werken eigenlijk bijna alleen maar met vrouwelijke makers. Dus mensen die de voorstelling hebben bedacht zijn bijna alleen maar vrouwen. Met een enkele uitzondering, dat is dat een man een ode brengt aan de vrouw. Dus dat de man de vrouw centraal stelt in zijn voorstelling. En dat is eigenlijk ontzettend breed. Op zondag, de laatste dag van onze festivaldag, heb je een familievoorstelling geschikt vanaf 8 jaar en ouder in het Kuipershuis staan in Roermond over Frida Kahlo, de beroemdste kunstenares ter wereld. En als je dan bedenkt van waarom dat zo belangrijk is. Nou, ik heb een heel concreet voorbeeld. Een maand geleden googelde ik, AI, gaf ik de zoekopdracht. Zijn de 10 beroemdste kunstenaressen, hè, dat is toch niet mis te verstaan, die ooit geleefd hebben. En AI kwam met 10 mannen op de proppen.
0: Echt waar?
1: Ja, dus het is op allerlei mogelijke manieren eigenlijk nodig om daar aandacht voor te hebben. Nou, we hebben eigenlijk een tal aan onderwerpen die met vrouwelijkheid of met vrouwen te maken hebben. Nana Tiemann heeft een prachtige voorstelling gemaakt die bij ons echt in try-out, echt in primeur dus gaat. En die gaat over de obstakels die je tegenkomt bij het moederschap, maar op een hele humoristische manier. We hebben een voorstelling die de terechte vraag stelt van, dat is raar. Als ik abortus laat plegen als vrouw moet ik me schuldig voelen. Maar sorry, daar was toch iets van een man nog bij betrokken. En zo hebben we eigenlijk heel veel voorstellingen, maar ook heel erg lichte rondje pontje opera in Bezel en Pelemaas en Leudal gaat die route. Dan ga je dus met de fiets langs 4 vrouwelijke operapersonages. Waar hij prachtig wordt toegezongen. Onder andere bij Kasteel de Kevenberg in Kessel. Ja. Eigenlijk proberen we vrouwelijkheid vanuit zoveel mogelijk aspecten te benaderen. En daarbij iets meer te doen als festival dan gewoon denken van, oh, dit vinden we leuke voorstellingen, die programmeren we. Wij willen echt met de voorstellingen die we programmeren echt een verhaal brengen wat aansluit bij deze tijd van manosphere en testosteron.
0: Ja,
2: en
0: ja,
2: natuurlijk ook een beetje humor brengen. Want er zijn diverse voorstellingen met een goede lading humor. Wie was onze cabaretier ook alweer? Duke Standersaus?
1: Duke Standersaus heeft iets heel knaps gedaan. Die heeft een onderwerp waar je normaal gesproken heel veel mensen heel zuur over worden, migratieproblematiek, maar daar heeft zij een one-woman musical over gemaakt. Die is fantastisch. En ja, je verwacht nooit dat het mensen in de lach schieten bij een voorstelling over migratie, want dan denk je zwaar. Els de Grijze is een heel mooi voorbeeld. Aanstormende Vlaamse cabaretière. Die heeft de vrouw die haar clitoris verkoopt. in de tegenwoordige tijd, heeft zij. Maar die gaat eigenlijk over iets heel raar fenomeen, dat het vrouwelijk genot tot de jaren 80 van de vorige eeuw eigenlijk alleen maar door mannen werd onderzocht. Dus zo hebben we allerlei voorstellingen die op een vrolijke, humoristische en soms ook kritische manier vragen stelt over hoe wij omgaan met man-vrouw verhoudingen.
2: Ja, de chicks.
1: Genoeg. En de chicks in...
0: En oh ja, de Chicks in Dialog. Ja, die heb ik gisteren gebeld. Ik heb Linnertje aan de lijn gehad, inderdaad. Ja. Ze heeft er alles over verteld. Ik zal ook een link op de website plaatsen, dat mensen de programmering nog kunnen bekijken. Eén laatste vraag. Misschien aan jullie allebei, maar laat ik hem even bij jou beginnen, Boy. Wat maakt voor jou dat landschap en die plaatsen in Midden-Limburg zoveel toevoegen aan die voorstellingen? Wat maakt die samenwerking zo sterk?
1: Nou ja, in het ideale verhaal worden ze onderdeel van de voorstelling, van de inhoud van de voorstelling. Hè. Op het moment dat je een voorstelling hebt die zich afspeelt in een zwembadhokje. Maar je kunt in plaats van dat na te maken in een theater, kun je het gewoon echt neerzetten in een zwembad. Dan gaat dat zwembad gaat eigenlijk een rol spelen mee in het verhaal en ook in de verbeelding van de toeschouwers. En, maar ook als je bijvoorbeeld bij zo'n rondje-pontje opera personages hebt die in een kasteel spelen, ja, dan heb je ook een heel ander stuk verbeeld dan als je bij wijze van spreken in een theater of op een gewoon op een dorpsplein ergens zou spelen, weet je? Dus de locaties worden een deel van het verhaal.
2: En we hebben natuurlijk Kasteel Frimerson. Daar kom je, normaal gesproken kom je daar niet zomaar. En nu hebben we daar een prachtige voorstelling staan. En daar is een wandeling en een wijnproeverij en dat is een totaalbeleving. En dan heb je er ook nog de voorstelling met Jacques Kosten bij. En we hebben een voorstelling bij de windturbine de Koperwiek en meer.
0: Ja.
2: En daar staat Boerik Koekoek en die hebben het over het klimaat. Nou, hoe mooi kun je het hebben bij een windturbine en een klimaatvoorstelling.
0: Het is te veel om op te noemen, al is het jullie volgens mij bijna gelukt. Maar ik zal het plaatsen op L1.nl, dat mensen er ook rustig nog even terug gaan kijken. Er is genoeg om van te genieten. Bijzondere voorstellingen op bijzondere locaties. Vanaf vandaag dus de start van het Limburg Festival. Dankjewel Boy, dankjewel Francis. En veel succes met de laatste loodjes.
3: Yes.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Bye.

0: En ciao, Beirut Regio, riemen vast toch?
1: Het
0: nog altijd op pad met die ene cryptische omschrijving die ons moet brengen naar één plaats in Limburg. Het bleek een lastige te zijn. Maar ik denk dat we er vandaag gewoon uitkomen, dus er komt geen hint. Bie, die jij gisteren al een beetje gegeven, want de opgave is beide ouders op zoek naar een speld. En ik kreeg gisteren de vraag, is het nu beide, ze van de pap en de man, of is het bij BMS en het woord dat tweede. Dus die hint heb ze erbij te pakken. En dan met moesten het doen. Bij de ouders op zoek naar een speld. Dat geet over één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? En ze kan zelfs maken op die kaarten van Kasteel Ten Arsen. Moesten nu een appje checken, want ze gaan vandaag de deur uit.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Het is net 12:30 geweest. Het L1 Nieuws hoor je van Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. De politie in Maastricht heeft afgelopen nacht 4 mensen gearresteerd die verdacht worden van het in brand steken van een auto. Hun doelwit stond aan de Thaliënruwe rond 14:15. Zagen voorbijrijdende agenten daar iemand wegrennen bij een brandende auto. Die persoon rende naar een geparkeerde auto met 3 inzittenden en probeerde daarmee te ontsnappen. Daarbij werden de politieauto en 2 geparkeerde auto's geraakt. De 4 gearresteerden zijn een 26-jarige man uit Maastricht, een 23-jarige vrouw uit Maastricht, een 46-jarige vrouw uit Meersen en een minderjarig meisje uit die plaats. In alle Limburgse gemeentes is de gemiddelde prijs van koopwoningen in het afgelopen jaar gestegen. Grootste stijgers waren Landgraaf en Simpelveld, waar een koophuis meer dan 11% duurder werd. Dit jaar gaat de stijging door, behalve in Gulpen-Wittem. Dat is de enige gemeente in heel Nederland waar in het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koopwoning niet is gestegen. De zonsverduistering die morgenavond te zien is, heeft een run op eclipsbrillen veroorzaakt. Ze zijn nu bijna niet meer te krijgen. Opticien Pierre Eusse zegt dat zonder zo'n bril kijken veel schade kan veroorzaken.
9: Die kan heel groot zijn, die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit meer iets aan gedaan kan worden.
8: Zonsverduisteringen zijn zeldzaam. De volgende is te zien in 2081. In Zevenum is een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ging rond 11 uur mis op de Helena Veenseweg. Volgens een correspondent heeft de automobiliste mogelijk de tractor over het hoofd gezien toen ze de weg op wilde rijden. En de Heerlense carnavalswinkel De Carnavalswierts gaat binnenkort weer open. De winkel was een half jaar dicht, maar er is een nieuwe eigenaar gevonden. De reden voor de sluiting was de grote concurrentie van Chinese websites. De nieuwe eigenaar gaat verder onder dezelfde naam. Het weer zonnig en in de loop van de middag wordt het maximaal 27 graden. Aan het einde van de heldere avond is het een graad of 17.

lekker naar de kasteeltuin naar Arsen. En dan onnog met kerstjes die ze gewonnen hebben. Dat zou zomaar kennen als ze met deze aan het routespel. Bij de ouders op zoek naar een speld. Geet over één plaats in Limburg. En ik ben nog immer op zoek naar welke plaats dat dan is. Op de L1-app verschillende opties wel al binnengekregen hier. Zowel gokjes als gedachtegangen. Een gokje bijvoorbeeld van Tom is Zwartbroek. Peter denkt aan Vols. De gedachtegang van Frits Kumpoet in Maastricht. Want hij moet denken aan de Enzigroeven. Spouwbeek, zenig nog voorbij komen. Maria Hoop, Ospel, Bergentebliet, Ooyen. Maar dat is het allemaal niet. Bij de ouders op zoek naar een speld. Laat het maar weten.

0: Mooney en Dove, I'll be loving you. Te midden van het routespel. Nog altijd die ene cryptische omschrijving. Technisch gezien zonder hint. De vraag is, levert dat ook goede antwoorden op? Ik heb het goede antwoord al gekregen van Elliot. Hij had vaker de kaartjes voor Kasteeltuin naar Arsen gewonnen. Dus ik dacht, ik probeer immers anders eens even te bellen. Maar Elliot, kent ze me immer de kaartjes vragen als ze dat wel zullen. Want dat heb ze verdiend. Wij ze ook gehad verdiend. Is Herm. Herm, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De gedachtegang, Herm.
1: Ja, dat spel in de Nooibeek zoeken. Ja. En dan nog bij even ouders.
0: Ja.
1: En dit geval was het pa. Van vaders.
0: Mm-hmm.
1: En we kregen dus de hooiberg van mijn vader.
0: Ja.
1: En dat betekent in het Latijn, of in het Keltisch moet ik zeggen, mi achter broek. En dat betekent meterik.
0: Meterik! Je zegt het alsof je het allemaal zo uit de mouw schudt.
1: Nou, daar heb ik toch wel enige moeite voor moeten doen, want het was niet gemakkelijk. Nee.
0: Nee, het was zeker niet gemakkelijk, maar dat is inderdaad het goede antwoord. Meterik. Het is niet helemaal duidelijk waar de naam meterik vandaan komt, maar een van de ideeën zou zijn dat het inderdaad stamt uit het Keltisch. Mi ateruk, oftewel de hooiberg van mijn vader. Bij een van de ouders op zoek naar een speld, zoeken naar een speld in de hooiberg. Zo kwamen we inderdaad uit in meterik. Helemaal goed, Erm.
1: Maar het was wel belangrijk of je er met een korte ei of een lange ei geschreven hebt er wat bij.
0: Ja, want precies. Ja, moest ik even nog uitleggen. Want sommige dachten beide ouders, als in de pap en de mam. Maar het was bij. En dat had je uiteindelijk helemaal goed. Dus die kaarten voor de Kasteeltuin en de artsen, die komen jouw kant op.
1: Heel mooi.
0: Gaan we in orde maken.
1: Mooi zo.
0: Hele fijne middag nog.
1: Nee, insgelijks.
0: Hoi, hoi.
1: Dag.

het online kanaal Pladderweg, maar natuurlijk ook op L1 Radio, RGV en Regenborg Hoedse aan het eind van Route Regio. Dat betekent zometeen het begin van Hit Happen. Veel plezier met Stefan.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje. Ze zitten vast voor onderzoek. Gulpen-Wittem is de enige gemeente in Nederland waar in het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koophuis niet is gestegen. En in Zevenum is een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus en van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: Muziek uit eigen provincie. De vier. Van Blackbird en Tell Your Mama. Van harte welkom op deze dinsdagmiddag. Dit is L1. Op de dag dat carnaval viert in Heerlen. Na een klein half jaar zijn deuren weer opent. Ja, de winkel moest in maart sluiten omdat het bedrijf niet meer kon concurreren met de grote Chinese webshops. Het complete verhaal is te lezen op l1nieuws.nl. Hey, stel FN4 samen via de site van ons. L1.nl. Kum ze in een neus, seizoen op de radio. Kreeg ze voor mij een chocoladeverrassing van Rousseau. En tijdens de zomer dun voor Oet welke vief? Dit keer Oet de vief van Femke of Dilano.
1: Ik vind het helemaal geweldig. De Backstreet Boys, I Want It That Way.
2: Zon, bier, terras. En wat heb je dan nodig? Summer Jam in Minevief.
0: Nou, zeg maar, welke geeft het weer? OTV van Femke, de Backstreet Boys of de Summer Jam OTV van Dilano? Een audio-appje richting de L1.

Phil Collins. En Dance Into The Light. Welke Oetervief kan het weer? De Backstreet Boys, Oetervief van Femke... of misschien wel de suggestie van Tilano Summer Jam? Geef het even durig via een audio-appje in de L1 WhatsApp. Het is Hit Happen, een hele goede middag met Stella.

0: En dit is L1. Zometeen in het nieuws hoor je waar een koophuis 11% duurder werd. En de zangeres die een wereldhit uit haar pen laat vloeien in de tijd dat jij de vaatwasser uitruimt.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie in Maastricht heeft afgelopen nacht 4 mensen gearresteerd die verdacht worden van het in brand steken van een auto. Hun doelwit stond aan de Taliënruwe. Rond 14:15 zagen voorbijrijdende agenten daar iemand wegrennen bij een brandende auto. Die persoon rende naar een geparkeerde auto met 3 inzittenden en probeerde daarmee te ontsnappen. Daarbij werden de politieauto en 2 geparkeerde auto's geraakt. De 4 gearresteerden zijn een 26-jarige man uit Maastricht, een 23-jarige vrouw uit Maastricht, een 46-jarige vrouw uit Meers en een minderjarig meisje uit die plaats. In alle Limburgse gemeentes is de gemiddelde prijs van koopwoningen in het afgelopen jaar gestegen. Grootste stijgers waren Landgraaf en Simpelveld, waar een koophuis meer dan 11% duurder werd. Dit jaar gaat de stijging door, behalve in Gulpen-Wittem. Dat is de enige gemeente in heel Nederland waar in het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koopwoning niet is gestegen. De zonsverduistering die morgenavond te zien is, heeft een run op eclipsbrillen veroorzaakt. Ze zijn nu bijna niet meer te krijgen. Opticien Pierre Eusen zegt dat zonder zo'n bril kijken veel schade kan veroorzaken.
9: Nou, die kan heel groot zijn. Die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit iets aan gedaan kan worden.
8: Zonsverduisteringen zijn zeldzaam. De volgende is te zien in 2081. In Zevenum is een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ging rond 11 uur mis op de Helena Veense weg. Volgens een correspondent heeft de automobiliste mogelijk de tractor over het hoofd gezien toen ze de weg op wilde rijden. En de Heerlense carnavalswinkel De Carnavalswierts gaat binnenkort weer open. De winkel was een half jaar dicht, maar er is een nieuwe eigenaar gevonden. Reden voor de sluiting was de grote concurrentie van Chinese websites. De nieuwe eigenaar gaat verder onder dezelfde naam. Het weer, zonnig en in de loop van de middag wordt het maximaal 27 graden. Aan het einde van de heldere avond is het een graad of 17.

Even in 10 minuten Diana King en Shy Guy, ook nog Somber en 12 to 12. L1. Yes, wat is Dine Vief? Geef het even doorgeven via de site L1.nl. In het nieuwe seizoen kunt voor weer aftrappen met De Vief. Gewoon 4 pleetjes, aangevraagd door zichzelf of misschien wel samen met Dine familie of de collega's. Alles kennen, alles mogen via de site L1.nl. En in de zomer hebben we veroet welke Vief. Dit keer de suggesties van Dilano of Femke. Stemmen zijn geteld, telraam is er weer bijgepakt. Dikke vingers hebben weer over uren gedraaid. Maar met 83% van de stemmen is dit uiteindelijk toch de terechte winnaar van Oet Welke Vief. The Backstreet Boys en I Wanna That Way Be Alleen. Yeah.

Backstreet Boys en I Want It That Way. Dit is L1. Ik kreeg een appje van Michel, dankjewel. Op de A2 in noordelijke richting, de hoogte van hectometerpaal 222.0... werd een flitser opgebouwd. Dat is de hoogte van Maasbracht.

Ja, ja, die hoge CD op ze wel gehaald. Ja, nou ja, wil ze nog meer Limburgstalige muziek? Check dan even de site van ons, pladdenwegradio.nl. 24/7 zonder collares op zender, hè. Het is LA met Sandra.

0: Tegelen. Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje. Ze zitten vast voor onderzoek. Gulpen-Wittem is de enige gemeente in Nederland waar in het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koophuis niet is gestegen. En in Zevenum is een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden.
14: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Lutz, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Calvin Harris, Dua Lipa ook nog. En One Kiss. Heb ze al een vief gereserveerd? Dat kent via de site L1.nl. Kunt ze op de radio in het nieuwe seizoen. Christen van Meeg en chocoladeverrassing van Rousseau. Nou, de zomervakantie, hè, dus een beetje rustig aan. Ook voor Meeg. Tranquilo, tranquilo achterover hangen. Met Oet Welke Vief. Dit keer twee producten Oet Limburg. Namelijk Oet de Vief van Nancy en van Svenne.
1: Ik heb gestemd op Ode aan de Natrug. En vooral met dit weer vind ik dat wel een heel toepasselijk liedje.
2: Het geweldigste liedje is natuurlijk Duizendsterren van Björn en Nieke.
3: Duizendsterren bovenaan, zo ben ik de hele van.
0: De Vief. L1. Laat maar komen, even die keels rapen, even de L1 WhatsApp. Oet de Vief van Nancy, van Lieshout en Arts. Of Björn en Nieke, Duizendsterren, Oet de Vief van Svenne. Ik ben benieuwd. Een audio-appje is welkom, hé. Hey.

15.40 is dat tien schoenmaat, Stefan? Nee, helemaal niet. Nee, dat is het tijdstip van het Limburgse Terken. Meer van deze Limburgse parels in de spotlight. Jode Frans Pollux en welkom hij. Hoe leg je de zonsverduistering vast op beeld zonder je ogen en je telefoon te beschadigen? Check het verhaal via l1nieuws.nl. Het is Hit Up en met Mylene.

0: otra vez.
1: Luis Fonsi, Date la Vuelta. Ja, soms zoek ze het wel eens op. Hè. Wat betekent het eigenlijk? Ja, ik heb even Date la Vuelta in de zoekmachine geklopt. En er staat bij, mogelijk haal je een beetje door elkaar met de Vuelta. De wielerkoers. Nou ja, wat hebben we dan aan die nieuwe technieken allemaal? Hè? Ja, dit liedje gaat in ieder geval over de regen die al heel lang niet meer gevallen is. Wet, wet, wet. En Sweet Little Mystery Be Alone.

0: Kids voor K3 in Tegelen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De dader van de Hesjesmoord in Bocholtz moet 11 jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar geëist tegen de 22-jarige Alessandro P. De zaak speelde zich in mei vorig jaar af en ging over hesjes van motorclub Kanoen. Twee leden van die club kwamen hesjes ophalen bij ex-leden in Bocholtz. Dat liep snel uit de hand. Een 39-jarige man uit Kerkrade werd in het hoofd geschoten en stierf in het ziekenhuis. De politie in Maastricht heeft afgelopen nacht 4 mensen gearresteerd die verdacht worden van het in brand steken van een auto. Hun doelwit stond aan de Thaliënruwe. Rond 14:15 zagen voorbijrijdende agenten daar iemand wegrennen bij een brandende auto. Die persoon rende naar een geparkeerde auto met 3 inzittenden en probeerde daarmee te ontsnappen. En daarbij werden de politieauto en 2 geparkeerde auto's geraakt. De 4 gearresteerden zijn een 26-jarige man uit Maastricht, een 23-jarige vrouw uit Maastricht, een 46-jarige vrouw uit Meersen en een minderjarig meisje uit die plaats. De zonsverduistering die morgenavond te zien is, heeft een run op eclipsbrillen veroorzaakt. Ze zijn nu bijna niet meer te krijgen. Opticien Pierre Eusen zegt dat zonder zonbril kijken veel schade kan veroorzaken.
11: Nou, die kan heel groot zijn. Die kan die zelfs zodanig zijn dat die blijvend is. En dan is men zo gezegd gehandicapt, omdat je ziet altijd een vlek in je oog waar nooit iets aan gedaan kan worden.
10: Zonsverduisteringen zijn zeldzaam. De volgende is te zien in 2081... Bij een zonnepark in Landgraaf is vanmorgen brand ontstaan. Dat kwam door een technisch probleem. Gras onder de zonnepanelen vatte vlam. De panelen zelf stonden niet in brand. Het vuur ontstond kort na 11 uur aan de Europaweg Noord. Een stuk gras zo groot als een voetbalveld is verbrand. En in Zevenum is een automobiliste gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ging rond 11 uur mis op de Helena Veenseweg. Volgens een correspondent heeft de automobiliste de tractor over het hoofd gezien toen ze de weg op wilde draaien. Het weer zonnig en in de loop van de middag wordt het maximaal 27 graden. Aan het einde van de heldere avond is het een graad of 17.

0: Supertramp en It's Raining Again. Nou, warm als een vers, hè? De Vief. Het is L1 Hithappen hier op de dinsdagmiddag. Wat is dine favoriet uit de Vief? Nou, misschien die wel van Nancy, van Lieshout en Arts... of uit de Vief van Svenne, Bjorn en Mieke en Duizend Sterren.
1: Hey Stefan, goedemiddag, Michel. Dit weg, vuil drinken, vuil zweten. Dus, oorde aan de nadruk van Lieshout en Arts. Hey, fijne uitzending, hoi. De Vief. L1.

Ben ze nu al joh aan het knikken? Ja, ik wil zo'n klumpje, hè? Ja, die kan ik net regelen. Wat ik wel kan regelen, is 24/7 de lekkerste Limburgstalige muziek via plattewegradio.nl. Hartstikke leuk. En strakke 15:40 natuurlijk ook een nieuwe ronde van het Limburgske Teken. Dit is Roger Vilvabi alleen.

Alsjeblieft een beukertje van Just Day en Turn the Lights Off. Ja, morgen is die zonsverduistering. En wie leggen we dat vast op beeld zonder die naar ogen en de telefoon te beschadigen? Check het verhaal via de site van ons.

0: regelen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. Een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje. Ze zitten vast voor onderzoek. En Gulpen-Wittem is de enige gemeente in Nederland waar het afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koophuis niet is gestegen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat €850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden.
7: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.

Liquido. En Narcotic, dit is L1. Strakke 1540 en neue honden vanuit Limburgse Terken. Actuele temperatuur in de provincie 27 à 28 graden met heel veel zon. God smeren, God drinken en genieten van de beste hit-hop-hits. Langste file op dit moment in de provincie is op de A76. Richting de Duitse grens doe je er 12 minuten langer over. Rondje van Dreden, ja toch, met Jonas Blue, Tears for Fears. En dit is de

Lekker. Rondje van het Rijn met Jonas Blue en Edge of Desire. Dit is L1. Check even de site van ons, l1news.nl. Want er staat een heel mooi verhaal over de inzamelingsactie van Marlies voor het Ronald McDonald Kinderfonds. En dat had toch een fantastisch staartje gekregen. Het is L1, hit happen met Opus. Life is life.

0: Kristin Walls, Wonder Child, zometeen het LA Nieuws. En in het Limburgs Katerke de zangeres die in het dagelijks leven toch dolduifjes in het echt verbindt.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De dader van de Hesjesmoord in Bocholtz moet 11 jaar de cel in. De zaak speelde zich in mei vorig jaar af en ging over hesjes van motorclub Kanoen. Twee leden van die club kwamen hesjes ophalen bij ex-leden in Bocholtz. Dat liep snel uit de hand. Een 39-jarige man uit Kerkrade werd in het hoofd geschoten en stierf in het ziekenhuis. Verslaggever Frank Monen.
8: Alessandro P. zelf zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Dat hij zich onveilig voelde, bedreigd voelde toen de twee mannen in Bocholtz het hesje kwamen halen dat hij dus moest inleveren, omdat hij wilde stoppen bij die motorclub Kanon. Nou, de rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank zegt van er is geen bewijs dat jij bedreigd werd. Kortom, je hebt geschoten in het wilde weg weliswaar, maar daarmee heb je toch wel de aanmerkelijke kans aanvaard dat je iemand dodelijk zou raken. Vandaar dus dat doodslag bewezen is en dat hij 11 jaar de cel in moet.
7: De politie in Maastricht heeft afgelopen nacht 4 mensen gearresteerd na een autobrand. Rond 14:15 zagen voorbijrijdende agenten een brandende auto op de Taliënruwe en iemand die wegrende. Die persoon rende naar een geparkeerde auto met 3 inzittenden en probeerde daarmee te ontsnappen. Daarbij werden de politieauto en nog 2 andere auto's geraakt. De 4 gearresteerden zijn een 26-jarige man uit Maastricht, een 23-jarige vrouw uit Maastricht, een 46-jarige vrouw uit Meersen en een minderjarig meisje uit die plaats. In Nederweert is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte een geparkeerde auto en daarna een paaltje. De auto raakte zwaar beschadigd en belandde op de zijkant. Dat gebeurde rond 14:30 op de Molenweg. De gewonde bestuurder is door omstanders via de voorruit uit de auto gehaald. En bij een zonnepark in Landgraaf is vanmorgen brand ontstaan. Dat kwam door een technisch probleem. Gras onder de zonnepanelen vatte vlam. De zonnepanelen zelf stonden niet in brand. Het vuur ontstond kort na 11 uur aan de Europaweg Noord. Een stuk gras zo groot als een voetbalveld is verbrand. Het weer zonnig en in de loop van de middag wordt het maximaal 27 graden. Aan het einde van de heldere avond is het een graad of 17.

om terug te horen deze. S-Club 7 en Bring It All Back. Zometeen Ruben op de radio, 4-7, een nieuwe L1 vandaag. Inclusief een nieuwe opgave van de Neutquiz.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievrienden.nl.

0: Natuurlijk.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholtz vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
12: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
13: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
14: Liefde voor Limburg.
15: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Ja, mijn dinsdag kan al niet meer kapot, hoor. Want we trapten hier de dinsdageditie van Ellen vandaag af met niemand minder dan de Spice Girls. Trouwens, over dinsdag gesproken, ja, beter gezegd, over de woensdag misschien ook al een beetje gaat het hier vanmiddag namelijk over. Vanmiddag al even wat mentale voorbereiding op die tropische temperaturen van morgen. We zitten nog onder de 30 graden vandaag, maar morgen dan gewoon er weer eens radicaal overheen.
1: Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.
2: L1 vandaag.
0: Ja, dat zou me vanmiddag af te vragen. Gaan mensen, of zeggen mensen nou op dit moment nog tegen elkaar, oh, lekker weer, hè, bij de koffieautomaat? Of hebben ze nou zoiets van met tranen over de wangen, oh, morgen gaan we weer richting de 33 graden. Ja, het wordt weer pittig warm. Zeker aan het einde van deze week, richting de 37 dagen, afijn graden. Misschien zit je trouwens al de hele dag te bibberen op de bank, omdat je de airco al preventief op 15 graden hebt gezet. Of ben je trouwens net de laatste voorbereiding aan het treffen voor het hele op vakantie gaan?
3: Stel, we gaan naar Indonesië toe, we gaan naar Bali toe. Dan klikken we op Indonesië en dan krijgen we hier dat advies. Nou, dan zien we dat er momenteel een uitbraak is van hondsdolheid op Bali. Dus misschien wel extra goed om alert te zijn.
0: Ja, dat is wel handig dan natuurlijk. Vanmiddag praten we hierbij over verschillende risico's bij verschillende vakantielocaties. Bijvoorbeeld ook plekken waar je beter geen water uit de kraan kunt drinken. En dus ook even oppassen met die ijsblokjes in je glaasje cola bijvoorbeeld. En ja, wat betreft die hitte en water, of beter gezegd het gebrek aan water. Hier vanmiddag ook aandacht voor de vraag, houden de bomen het eigenlijk een beetje uit?
4: Ja, dat is even de vraag. Bomen hebben natuurlijk een korte periode dat ze kunnen reageren in de zomer als ze echt leven. Ja, wat die doen is een blad laten vallen zodat er geen verdamping plaatsvindt, zodat de rest van de boom het nog kan overleven.
0: Ja, ze hebben dus wel een overlevingsstrategie, die bomen. Duiken dus even de natuur in evenmiddag. De gordroge natuur.
5: Soms

hier eens even naar de drogisme. Ik heb pillen halen voor de wagenziekte. Ja, maar ik ben altijd kotsenkrank op een fietsuur. Ik zeg tegen mijn oma meteen je pillen met voor de maag en de boeg en de derm. Ik zeg en doe dan een man meteen 3 dozen tampons. Hoeft hij met 3 pekjes van die zoutduksjes. Ik zeg bemoedig daar met jong. Dan zit er gelijk wie nou echt zo'n typeke die zich die wel zelf dreedt. Ik kan het zo.

zo het misschien niet zeggen, maar dit heerschap kunt je gewoon uit rockel. Ondanks zijn prachtige Duitse vocabulaire. Noah Milo heb ik het over Zaak meer. Waarom? Zometeen hebben we weer een razendsnelle spreekbeurt. Zo'n beetje de enige die dingen in Limburg plaatsvindt. Aangezien dat de scholen nog altijd potdicht zitten. Dat gaat over ja, misschien wel een leuke activiteit of evenement, beter gezegd. Verrug, mocht ik nog een beetje vervelen. Ja, er is al zoveel natuurlijk. Wereldkampioenschappen, paardensport in Aachen, verschillende festivals. En er werd ook nog her en der flink gebarbecued, dus je zult een vol programma hebben. Met tegelijkertijd over het evenement dat we zo meteen over hebben, ja, kun je misschien nog een klein gaatje in de agenda vervreemd maken. Nou, zo meteen, hoe het overgaat.

0: absoluut geen gebrek aan de Sweet Sunshine dingetje de komende dagen, hoe dat Douwe Bob het over heet. Alhoewel, alleen erg oven, Jeff, hè? Dan even iets minder zonneschijn. En dat heeft dan natuurlijk allemaal te maken met zonsverduistering. 7:15 om en erbij heb ik mijn glotten vertellen dat ik loor zoetmonten kon zitten met een eclipsbrilletje. Tenminste, als hij er nog een eindje weet te bemachtigen. Want dat is nogal een zeldzaamheid ondertussen. Ondertussen, hey, hebben we het over iets wat ook zit te gebeuren. Dat is dan iets heel anders. Een plek waar de vrijwilligers de vloer al gevecht. Ze hebben de rode loper uitgerold hebben. Ja, kunt je deze week genieten van een voorstelling?
1: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd gaat
2: nu hier. Van vandaag tot en met zondag kun je genieten van het Limburg Festival.
3: Welkom en bienvenue. Welkom.
2: Al 43 jaar tovert dit grootste locatietheaterfestival Midden-Limburg om tot één groot openluchtpodium.
4: Het gaat echt van boerenschuur tot kasteel en van zwembad tot kazerneterrein.
2: Thema van dit jaar is Ode aan de Vrouw.
5: En als je dan bedenkt van waarom dat zo belangrijk is. Nou, ik heb een heel concreet voorbeeld. AI gaf ik de zoekopdracht. Zijn de 10 beroemdste kunstenaressen, hè, dat is toch niet mis te verstaan, die ooit geleefd hebben. En AI kwam met 10 mannen op de proppen.
2: Ontdek aan de hand van grappige en interessante voorstellingen nieuwe plekken in Limburg.
4: Ik kom niet zo heel vaak in Maastricht. En ik vind het eigenlijk wel super dat we dus een passende voorstelling, een vis kan niet vallen, dat we die hebben staan bij het Eurobad.
2: Kunst en cultuur biedt dicht in de buurt. Dus pak de fiets.
6: Ik fiets net zo lief van hier tot morgen.
2: En gewoon naar het Limburg Festival.

0: volgens mij zelfs al zie je 2 meter breedheid, een baard dan een navel en hartstikke vol getatoeëerd, zing je deze nog steeds. Knijteraard bij natuurlijk van ABBA, de Dancing Queen. Over mij zingen gesproken. Van deze dames, dat zijn nou wel absolute meezingers. En ja, bovendien, je kunt je in de levende leven gewoon aanschouwen.
1: K3 komt eraan. En jij

0: tijd voor K3 in Tegelen.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Goeie paas, Paulussen,
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Het is hier zojuist 4:30 geworden. Dat betekent de ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws met Dennis Ewald.
11: Goedemiddag. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum is vanmiddag weer opgelaaid en ook weer snel geblust. De brandweer is alert op nieuwe uitbraken en komt daarom direct met veel mensen en materieel in actie. Ook de explosieve experts van Defensie waren aanwezig. In het gebied is in de oorlog veel gevochten. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is stilgelegd vanwege het nablussen. Dat gaat mogelijk tot vanavond duren. De dader van de Hesjesmoord in Bocholt moet 11 jaar de cel in. De zaak speelde zich in mei vorig jaar af en ging over Hesjes van motorclub Kanoen. Twee leden van die club kwamen Hesjes ophalen bij ex-leden in Bocholt. Dat liep snel uit de hand. Een 39-jarige man uit Kerkrade werd in het hoofd geschoten en stierf in het ziekenhuis. Verslaggever Frank Monen.
12: Alessandro P. zelf zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Dat hij zich onveilig voelde, bedreigd voelde toen de twee mannen in Bocholt het hesje kwamen halen, dat hij dus moest inleveren omdat hij wilde stoppen bij die motorclub Kanoen. Nou, de rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank zegt van er is geen bewijs dat jij bedreigd werd. Kortom, je hebt geschoten in het wilde weg weliswaar, maar daarmee heb je toch wel de aanmerkelijke kans aanvaard dat je iemand dodelijk zou raken. Vandaar dus dat de doodslag bewezen is en dat hij 11 jaar de cel in moet.
11: In Nederweert is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte een geparkeerde auto en daarna een paaltje. De auto raakte zwaar beschadigd en belandde op de zijkant. Dat gebeurde rond 1:30 op de Molenweg. De gewonde bestuurder is door omstanders via de voorruit uit de auto gehaald. En bij een zonnepark in Landgraaf is vanmorgen brand ontstaan. Dat kwam door een technisch probleem. Gras onder de zonnepanelen vatte vlam. De zonnepanelen zelf stonden niet in brand. Het vuur ontstond kort na 11 uur aan de Europaweg Noord. Een stuk gras, zo groot als een voetbalveld, is verbrand. Het weer zonnig en maximaal 27 graden. In de heldere avond koelt het af tot een graad of 17. In de nacht wordt het 12 tot 14 graden.
10: Dennis, dankjewel. Zometeen hier weer een grensgevalletje. Maar eerst de man met de bijnaam His Royal Badness, de sexy motherfucker van Prince.

catching up.

0: dames en heren. Beetje muzikale erotiek op de dinsdagmiddag. Middag.
1: Ja, dat gaf zo'n warm gevoel. Dat was echt fantastisch.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Oh, ik hoor daar helemaal warm van binnen. Van Prince natuurlijk met de sexy motherfucker. Inderdaad is hij nou weer iets heel anders aan de hand. Want het grensgevalletje zit er weer kloven. Ook vandaag de keuze om weer eens even te gaan shoppen over de grens. Of we blijven er juist binnen. Hè. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Keuze uit muziek uit Duitsland, België of natuurlijk eigen provincie.
2: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje.
1: Jawel, de one and only afvaardiging van het Duitsland is Rudy Karel met de vraag: wanneer test mal wieder richting zomer? Nou, we hebben Sportie toch onderhand wel gehad. We kriegen hem ook nog zeker weten, uur. Of vanuit België, de Kreuners met Ik wil je. Of dan, vanuit eigen provincie, de Radlers met een super schöne dag. Jalalala. Zou wel een meezinger. Dit trouwens ook, de Shapeshifters.

Wat is ik nog, Marij? Wie hebt die tijd eigenlijk leren kennen? Daar zitten die kwaas langs de mazen wandelen. Ik fluit op de nooit, maar tijd was sneller.

0: Kenny B. vroeg hier even, praat Nederlands met me over Parijs, had hij het dan wel te verstaan. Ik heb trouwens gisteravond, dus ik nog even aan te denken, een kleine ceremonie in de tuin gehouden. Dat was voor het gezon, het was hier scheel, maar nu beginnen de kale plekken toch echt wel de overhand te krijgen.
1: En L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Iedere avond staan te sproeien, nou, dat maakt weinig uit. Dus hebben we gisteren een kleine familiaire kring afscheid genomen. Ja, niet alleen het gras worstelt met de droogte. Misschien klinkt het herkenbaar dat het bij jou ook al voorbij de fase is van geel. Maar dat het nu echt gewoon kaal is. Het valt me echt op. Ik heb op een gegeven moment echt uren staan. Of uren is overdreven. Maar er is heel wat water op neergekomen, laat ik het zo zeggen. Maar het haalt weinig uit. En ja, niet alleen het gras worstelt met die droogte natuurlijk. Ook bomen krijgen niet of nauwelijks water. Ja, en ik vroeg me daarom zodoende ook al af. Ja, leidt deze droogte nou ook uiteindelijk tot bomensterfte?
2: Ja, dat is even de vraag. Bomen hebben natuurlijk een korte periode dat ze kunnen reageren. In de zomer, als ze echt leven. Ik ben niet zo bang dat er over 50 jaar geen eiken of beuken meer hier zouden zijn. Die redden het wel. Er zullen in het hele proces zeker slachtoffers vallen. Ja, wat die doen is hun blad laten vallen zodat er geen verdamping plaatsvindt. Zodat de rest van de boom het nog kan overleven.
3: Is het erg?
2: Nee. Erger vond ik dat met die fienspaarden jaren terug. Die zijn kapot. En dat kwam gewoon doordat de conditie van die fienspaarden zo ver achteruit ging dat ze niet meer konden weren tegen de baskevers, tegen de letterzetter, wat toen massaal fienspaarsterfte heeft veroorzaakt. En dat vond ik wel dramatisch.
3: De berg, dat je het volgend jaar weer gewoon doet.
2: Daar gewoon ik van uit.
0: Nou, kijk eens, dat was bomenverzorger Erik Merks in gesprek met verslaggever Jos van den Broek. Het glas is half vol, zelfs tijdens deze druidje bij hem. Verwacht wel dat die buim, zoals de beuk en de eik, langzaam op zullen gaan schuiven richting het noorden. Dit dan ook allemaal te maken met het veranderende klimaat. Ik en de mannen van Kerkgoed Tropical hebben er een naam wel goed gekozen eigenlijk, hè?
4: Hey, type.
0: Hey, type.
4: Een nummertje met de nachtvlinder over.

0: heet die zoekstandje, zeg. Even naar het café of een hete prostituee, dat kan ik niet betalen. De nachtvlinder samen met Kirkhoff Tropical. Wat dat trouwens helemaal gratis en voor niks is, dat is er keuze doorgeven wat betreft het grensgevalletje.
1: Het grensgevalletje.

0: is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat, ja, la, la, la, la, dat ligt toch wel in een cupje rond. Zweven, denk ik, hè. Nou, Rudy Karel met de vraag... Wanneer test Malouida richting Zomma? Liep niet echt van toepassing op de zomer van 2026. De Kreuners met Ik Wil Je. En deze hier op dit moment bovenaan. Maar natuurlijk, de Limburgse afvaardiging... kan ook nog tot winnaar van deze dinsdag verkozen worden. Het is dan in de vorm van de Radlers met een superschoene dag. Zometeen, de deadline, over een 3 minuten.

0: richting 5 uur. Alleen vandaag hier en wij hebben een winnaar. Een unanieme winnaar, gauw nog zelfs. De Belgische afvaardiging vandaag.
1: Nogmaals België, en ik wil je. Hoi hoi.
0: Ja, wij willen
2: het
0: ook.
2: Het grensgevalletje.
0: Het worden namelijk de Kreuners die het dan vandaag wonnen van Rudy Karel. En zelfs de Rapers, ook wel een leuke artiestennaam. Nou ja, dit zijn ze dan. Ik wil je.

0: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
6: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En een autobrand in Maastricht heeft 4 verdachten opgeleverd. Een man, 2 vrouwen en een meisje.
9: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm.
11: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
12: Hey Frank.
13: Goedemorgen.
12: Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
12: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, meterkast.
12: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
14: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf, Kees.
12: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
15: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
16: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Push the button van de Sugar Babes heen, net aan de rechterkant van Vivoor. Met no sporthistorie. Vandaag gaan we niet heel ver terug in de tijd. Even terug naar 11 augustus 2005.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, vandaag dus op de kop af, even snel rekenen, 16 jaar, nee, dat zeg ik niet goed, 21 jaar geleden, excuses, 21 jaar geleden, dat de polstok hoogspringer Rens Blom uit Münster-Geleen geschiedenis schreef. In het Finse Helsinki werd je als eerste Nederlandse atleet tot wereldkampioen gekroond.
3: Hij kan nu alleen eerste komen te staan. Moet hij er nu overheen? 85, ja! Zo! Dan verdien je het wel hoor. 1 centimeter onder zijn Nederlandse record. En op goud Walker. Zijn laatste kans op 5 meter 85. Faalt hij, dan wint Rens Blom goud. Rens Blom wint goud. Ja, hij weet het. Ongelooflijk. Het eerste goud voor Nederland op een wereldkampioenschap atletiek. Rens Blom schrijft historie.
4: Ja, daar ben ik super trots op. Toen kon ik daar heel, was ik daar maar niet mee bezig eigenlijk. Maar nu is het wel, vind ik dat echt heel leuk om te zien. Ik zit met heel veel plezier altijd atletiek te kijken. En dan zie ik hoe goed we het nou allemaal doen. En dan denk ik altijd van ja, daar heb ik toch eigenlijk bij aan de vooravond gestaan. Weet je wel? Na mijn carrière kwam dat eigenlijk dat er heel veel centraal getraind worden. Atletiek echt een grote sport is geworden in Nederland. Dat vind ik gewoon echt heel gaaf om te zien.
3: Het is druk op de markt. Welkom bij deze uitzending van de huldiging van gouden medaillewinnaar Rens Blom op het WK in Helsinki.
5: Rens Blom!
6: Zo wordt Blom toegejuicht door zijn eigen setup.
7: Iedereen is enthousiast en dank je wel.
3: Wat doet u dat als vader zijn als je dan kijkt vanaf dit podium naar het grote podium?
8: Je ziet dat het je zoon is en doen ze voor hem. Fantastisch. Mooi.
4: Dat was wel het moment dat je echt gewoon niet meer, ik kon niet meer normaal gewoon op straat gaan jarenlang. Het is gewoon constant aandacht op je. En ik ben iemand, voor mij hoeft dat niet.

0: 3, 4. Ja, noemt zichzelf ook wel eens Mr. Worldwide. Pitbull hier net bij Ellen vandaag. Misschien ga je trouwens hier in het hartje van de zomer ook nog eens even flink de wereld over. Misschien ben je nog wel net bezig om de koffers te pakken. Het lijstje met vakantiebenodigdheden even af te werken. Is er op dit moment misschien een beetje sprake van wat vakantiestress. Ook wel voorpret genoemd. Toch is dat reizen ook niet altijd zonder risico's. Er zijn ook nog wel eens wat kopzorgen mee gemoeid. Ja, maar om bijvoorbeeld één voorbeeld te noemen. Je kunt niet overal water uit de kraan drinken. Of ja, je kunt het wel drinken. Maar het gevolg daarvan zou nog alles bijvoorbeeld racekak kunnen betekenen. Maak bijvoorbeeld dan ook dat de ijsklontjes in je cola ervoor kunnen zorgen dat je ziek wordt. Sebastian Pronk is arts reizigersgeneeskunde bij de GGD in Noord-Limburg. En hij heeft alvast een handige tip.
1: Nou, mocht je bijvoorbeeld op reis gaan naar een land en je wilt een beetje weten wat voor adviezen je zou kunnen krijgen, dan kan je gewoon opzoeken op de LCR-website. LCR.nl. Dan klik je op advies per land. En stel, we gaan naar Indonesië toe. We gaan naar Bali toe. Dan klikken we op Indonesië en dan krijgen we hier dat advies. Nou, dan zien we dat er momenteel een uitbraak is van hondsdolheid op Bali. Dus misschien wel extra goed om alert te zijn. En dan staat zo per onderwerp adviezen voor de reis. Hondjes en katjes kunnen er hartstikke schattig uitzien. Maar vaak zijn het ook zwerfkatten of zwerfhonden. En in landen, bijvoorbeeld in subtropische landen, maar ook in Oost-Europa, komt gewoon veel hondsdolheid nog voor. En hondsdolheid is een dodelijke ziekte. Dus op het moment dat je gebeten wordt of gekrapt, is het ook belangrijk om direct contact op te nemen met je zorgverzekeraar of je reisverzekering, om advies te krijgen wat je nu moet doen.
0: LCR.nl dus, dan kun je dan zien wat er waar qua risico speelt. En verder zijn natuurlijk eventuele vaccinaties belangrijk voor een vakantie, zeker als je ver weg gaat.
1: Ja, het verschilt natuurlijk ontzettend qua bestemming. Een vakantie in Luxemburg is natuurlijk heel anders dan een vakantie om gorillas te gaan spotten in de jungle van Oeganda. En Oeganda is bijvoorbeeld een Afrikaans land waar de gele koortsvaccinatie verplicht is. Zonder die vaccinatie kom je het land eigenlijk niet in. Dus daarom is het wel goed om bewust te zijn naar welk land je op vakantie gaat, om te kijken wat de vaccinaties soms nodig zijn, geadviseerd zijn. En sommige zijn ze zelfs verplicht.
0: Ja, doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Sebastian Pronk was dat, arts reizigersgeneeskunde bij de GGD Noord-Limburg. In gesprek met de collega's van Omroep Venlo.

0: Post Malone en Morgan Wallen natuurlijk hier richting 17:30 op dat tijdstip. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Ja, dat is onder meer wel festivalnieuws. Megalandterrein, dat kennen we natuurlijk allemaal wel van Pinkpop. Maar nou is er een aanvraag gedaan vanuit een Brits religieus festival met zo'n 20.000 bezoekers per dag om daar een editie te gaan organiseren. Zometeen horen we er meer over.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Zometeen niemand minder dan Stevie Wonder. Maar eerst het laatste Limburgs nieuws te horen van Dennis Ewald.
9: Goedemiddag. Er is een tweede verdachte opgepakt voor een explosie in Roermond van 2 jaar geleden. Net als eind vorige maand gaat het om een tiener. De 2 minderjarige verdachten zouden betrokken zijn bij een vuurwerkaanslag. Dat gebeurde bij galerijflatten Viver in de wijk Donderberg eind juli 2024. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel brand. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum is vanmiddag weer opgelaaid en snel geblust. De brandweer is alert op nieuwe uitbraken en komt daarom direct met veel mensen en materieel in actie. Ook de explosieve experts van Defensie waren aanwezig. In het gebied is in de oorlog veel gevochten. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is stilgelegd vanwege het nablussen. Dat gaat mogelijk tot vanavond duren. De dader van de Hesjesmoord in Bocholtz moet 11 jaar de cel in. De zaak speelde zich in mei vorig jaar af en ging over hesjes van motorclub Kanoen. 2 leden van die club kwamen hesjes ophalen bij ex-leden in Bocholtz. Dat liep snel uit de hand. Een 39-jarige man uit Kerkrade werd in het hoofd geschoten en stierf in het ziekenhuis. Verslaggever Frank Monen.
10: Alessandro P. zelf zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Dat hij zich onveilig voelde, bedreigd voelde toen de 2 mannen in Bocholtz het hesje kwamen halen, dat hij dus moest inleveren omdat hij wilde stoppen bij die motorclub Kanoen. Nou, de rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank zegt van er is geen bewijs dat jij bedreigd werd. Kortom, je hebt geschoten in het wilde weg weliswaar, maar daarmee heb je toch wel de aanmerkelijke kans aanvaard dat je iemand dodelijk zou raken. Vandaar dus dat doodslag bewezen is en dat hij 11 jaar de cel in moet.
9: Een Brits religieus festival wil in 2027 in Landgraaf een Europese editie organiseren. Er is een vergunning aangevraagd voor 3 dagen op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Dat zou in augustus moeten gebeuren. Het Big Church Festival wordt sinds 2009 in Groot-Brittannië georganiseerd met zo'n 20.000 bezoekers per dag. En in Nederweert is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte een geparkeerde auto en daarna een paaltje. De auto raakte zwaar beschadigd en belandde op de zijkant. Dat gebeurde rond 1:30 op de Molenweg. De gewonde bestuurder is door omstanders via de voorruit uit de auto gehaald. Het weer zonnig en maximaal 27 graden. In de heldere avond koelt het af tot een graad of 17. In de nacht wordt het 12 tot 14 graden. En morgen zonnig en maximaal 33 graden.
0: Dan is het weer zweten geblozen. Dennis, dankjewel. Zometeen hier. Ja, wederom natuurlijk een opgave in de nieuwsquiz.

0: Ja, blijft ook altijd hardnekkig in je rug. Dat de man die je net hier hoorde, Stevie Wonder, natuurlijk helemaal niet blind zou zijn. Op internet gaan de gekste theorieën rond. Dat hij bijvoorbeeld op concerten toch wel degelijk ooit een vallende microfoon heeft opgevangen. Ja, dat kan dan natuurlijk niet als je niks ziet. Zelf, meneer Wonder lacht om deze onzin en vertelt dan in interviews en tijdens concerten dat hij al zijn hele leven blind is. En ja, dat die zonnebril dus geen overbodige luxe is.
1: L1 vandaag.
0: Misschien heb jij trouwens, ja, niet je zonnebril, maar je eclipsbrilletje al klaar liggen. Veel mensen hebben het morgen al in de agenda staan. Zonsverduistering, spektakel, dat begint dan rond 7:15. Maar het exacte tijdstip, dat kan enkele minuten verschillen per plaats ook wel een beetje. Dus ja, ik zou zeggen, wil je het per se zien, rond 6:55, 7:10 klaar gaan zitten en je mist niks. Tenminste, mits het een onbewolkte hemel is natuurlijk. Hè. Dat zou wel vervelend zijn. Want de vorige zonsverduistering, dat was heel wat jaren terug en die was dan niet op 12 augustus, maar 11 augustus. En toen her en der, ja, niet echt heel goed te zien vanwege wolken. Het gebeurde dus allemaal op de datum van vandaag, maar dan heel wat jaren terug.
2: Zie je het daar donker worden? Daar komt die schaduw aan. Dit is werkelijk de nacht die is over ons heen aan het vallen. Nog een paar seconden en het is zover.
3: Een dimmer die gewoon uitgaat.
2: De totaliteit is nu begonnen. We zitten nu met een totale zonsverduistering. En helaas, we kunnen hem niet zien. Oranje daar, alsof de zon weer opnieuw tevoorschijn komt.
3: Het is echt fantastisch. Even wat reacties krijgen.
2: Maar je ziet hoe snel het licht wordt.
3: Mevrouw, wat vindt u? Het wordt licht. Nou, het is dus ongelooflijk wat je nu ziet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is echt, nou ja, de bloemen gaan ook weer open. Het is niet te geloven. Het is fantastisch. Ik ben er helemaal stil van.
0: Ja, vogeltjes die stopten kort met fluiten schijnbaar. Het is een beetje de handicap van de radio. Ik heb het vanmiddag even zitten bekijken. Het is wel een imposant schouwspel, hoor. Dus het belooft wel wat morgen. Nou ja, dit was dus jaren geleden. Dat vonden ze allemaal plaats op de datum van vandaag. Maar in welk jaar? Morgen dus zonsverduistering. Maar in welk jaar van tevoren op de datum van vandaag plaats?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: En dan hebben we nog stad en land afgezocht naar eclipsbrillen. Maar die zijn overal uitverkocht. Dus dat niet als prijs, maar wel tickets voor het Cultura Nova Festival.

0: Children of the Sky, World Hold On van natuurlijk Bob Sinclair.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, hier gaan we ook even de wereld over. Of ja, nou ja, een beetje internationaal doen. Even de grens over richting Duitsland. De wereldkampioenschappen paardensport starten vandaag net over de grens in de Duitse Aken. Disciplines was dressuur, mennen, voltige, springen. Er wordt allemaal gestreden om de wereldtitels. Maar niet iedereen komt alleen voor de paarden. Royalty-kenner Bjorn Hoeks uit Zusteren komt vooral voor de hoogwaardigheidsbekleders die daar ook op dat WK zijn. Bjorn, goedemiddag, nog net.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want voor mijn context, die prinsessen, sheiks, afvaardigingen van buitenlandse koningshuizen, springen die dan ook over de hindernis op de drafbaan?
2: Nee, die zijn er vooral om hun eigen koninklijke stallen aan te moedigen. Want de Deense, Nederlandse en de Britse stallen die mogen het festijn openen vanavond.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dus die komen met heel veel pracht en taal laten zien wat ze in huis hebben.
0: Want wat betreft die koninklijke stallen, zijn dat dan ook meteen de wedstrijdpaarden? Of is dat meer een beetje het prestige eromheen?
2: Meer prestige. We hebben natuurlijk in Den Haag onze Nederlandse koninklijke stallen. En daar staan de paarden die gebruikt worden met Prinsjesdag. En met de aanbieding van geloofsbrieven als de ambassadeurs worden aangesteld. Maar wat wel heel bijzonder is, dat ze de Crème Calèche meenemen. En dat is een rijtuig die is aangeboden aan koningin Wilhelmina toen ze inhuldigd werd. Het is gekregen van haar moeder, koningin Emma. En die is eigenlijk voor het laatst gebruikt in 1980... toen koningin Beatrix haar blijde intrede in Den Haag deed.
0: Oké, okay, dus dat is echt tientallen jaar geleden.
2: Verhuisde naar Den Haag vanuit Rakenstein. Toen is ze daar ontvangen, ook in de Crème Calèche.
0: Oké, okay, sinds. Even voor de beeldvorming, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n crème calèche koets? Dat is niet gewoon wat houten balkjes en een paar wielen, denk ik.
2: Nee, dat is een open rijtuig, crème kleurig, vandaar de naam. Hij heeft geen bok, dus hij moet gemend worden door postillons. Dus die mannen die dat dan doen. Hij kan ook op twee manieren worden gebruikt, een stapvoets en een draf. En je moet je voorstellen, als er stapvoets gereden wordt, hebben ze ook een paar van die beeldengroepen op de koets, goudkleurig, die dan engelachtige figuren zijn dat, die een kroon vasthouden. Dus dat is best wel een indrukwekkend rijtuig.
0: Ja, dat kan me iets voor voorstellen. Ja. Dat is dan deftig deluxe inderdaad.
2: Ja, ja.
0: Wat betreft die VIP's, hè? Het is dus een afvaardiging van het Nederlandse Koningshuis, begreep ik?
2: Ja, dat is onze prinses van Oranje, Amalia, Catharina Amalia. Die dus bekend staat om haar liefde voor paarden en ook zelf paardrijdt. Dus die mag Nederland vertegenwoordigen.
0: Oké. Okay. En vanuit het buitenland, dan zijn er ook nog verschillende hotepototen.
2: Ja, vanuit Engeland komt Prinses Anne komt met haar dochter Sarah Tindall. Dus, allebei hebben ze voor de Olympische Spelen ook wedstrijden gereden. Dus voor Engeland. En uit Denemarken komt prinses Benedicte, de beste zus van de oud-koningin.
0: Oké. Okay. Want dus, iemand die nou niks met het koningshuis of de adel of zoiets dergelijks heeft, zou je zo iemand kunnen uitleggen waarom dat nou jouw fascinatie juist is, die royals?
2: Nou, ja, vandaag draait het echt om de pracht en praal waar een monarchie voor staat natuurlijk. Dus ja, enkel prestige. Maar over het algemeen, ik vind een monarchie toch nog wel van grote waarde in deze samenleving. Waarin we toch steeds veel polarisatie hebben en politieke verdeeldheid. En dat je dan toch een instituut hebt binnen je land wat er voor iedereen is en wat apolitiek is.
0: Ja, even advocaat van de duivel, hè? Dus ik wel te denken, ja, sommige mensen zeggen, ja, kost alleen maar geld.
2: Ja, maar ja, het president kost ook geld, zeg je altijd.
0: Dat is ook zo, inderdaad, ja. Maar tegelijkertijd, ik denk, die bijvoorbeeld zo'n prinses Amalia, die zou je misschien van een afstandje kunnen zien, maar ik kan me voorstellen, je staat niet schouder aan schouder aan de bar een biertje te bestellen straks.
2: Nee,
0: naast haar.
2: Die zitten wel in de VIP-tribune, denk ik.
0: Ja.
2: Maar goed, misschien dat we toch een blik op de VIP-tribune kunnen werpen. En er gaan geruchten dat de prinses binnengereden wordt in de Crème Calèche. Dus dat zou helemaal mooi zijn.
0: Oké, okay, ook zeker met het historisch perspectief van koningin Wilhelmina en noem
2: zeker.
0: Het nog op. Jullie zijn volgens mij net aangekomen in Aachen, begreep ik.
2: We rijden zo meteen het parkeergarage binnen.
0: Oké. En dan hoe ziet het programma er verder uit? Ga je zo meteen al naar de plaats zitten dan of zo?
2: Vanaf 7 uur mogen we naar de plaatsen en dan is het afwachten tot 7:45.
0: Oké, okay. Nou, beloofd.
2: Dan begint het.
0: Beloofd een deftig avondje te worden, denk ik.
2: Ja,
0: doe ze de groeten daar, Bjorn. En heel veel plezier vooral.
2: Ja, goed.
0: Goed, Sepp. Hoi, hoi.
2: Goed, hoi.

0: Tegelgids voor K3 in Tegelen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
3: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
2: Dress up and sing along like nobody's watching.
3: Get your tickets at thedoolhof.nl.
4: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En de politie heeft een tweede verdachte voor een vuurwerkaanslag in Roermond opgepakt. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Allebei de verdachten zijn tieners.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
16: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
15: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
16: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
17: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: Gereedschapkist, de meterkast.
19: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
18: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
19: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef mijn rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
20: Top! Jij blijft Bob.
18: Maf Kees.
19: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
21: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goedboeren.
22: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Ja, de wilde paarden kwamen hier even voorbij gerend bij L1 Vandaag. Gino Vanelli natuurlijk.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, dan gaat het hier nu even over de grond. Hoe ze dan overheen rennen. Anoinje, Druutje, Lutje. Zich op heel wat plekken goed zien. Misschien wel bij ook in een achtertuin ook. Dat er niet echt meer sprake is van een gezond, maar meer eerder van een, ook een kale vlakte. In ieder geval heel wat groene grasvelden zien. Verhangers in gele, dorre vlaktes. Maar opvallend genoeg profiteren sommige planten daar ook weer juist van. Tussen het verdroeide gras duiken dan bloemen en kruiden op. Dankzij de diepe wortels. Daardoor kunnen die waal tegen de druutje. Peter Alblas van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, het CNME in Maastricht.
2: Mijn hoop voor volgend jaar zijn deze. Dat is veldsalie. Prachtige plant. Best zeldzaam in Nederland. En wat lukt hem nou? Onder die grasmaaimachine door is het hem gelukt in leven te blijven. Maar hij kan nooit bloeien, want dan wordt het allemaal afgemaaid. Stel je voor dat hij nou met de grasmaaier iemand het lef heeft om dit te laten staan. Dan hebben we zo'n hoog paars bloeiend stuk in het gazon. Ja, het gras hebben we toch genoeg. Bloemen niet. Waar hommels en bijen op afkomen en een sieraad. En de mensen zeggen, wauw, kan dat? Is dat Nederlands? Ja, dat is een Nederlandse plant, veldsalie.
0: Ja, onkruid is helemaal een containerbegrip natuurlijk. En daar zit je ook echt, zeker weten we al, hartstikke schoen, wat schoens tussen, zo moet ik het zeggen. En het ging vandaag trouwens ook over een uitzonderlijke tocht van Pieter Buren. Helemaal naar het zuiden van het land, dat dan op de fietsen. De 10-jarige Jaden Gulpers en zijn pap. Die begon op 4 augustus aan de tocht over het Pieterpad. En de naam Jaden Gulpers zal nog wel een belletje doen rinkelen, denk ik. Want we kennen Jaden nog van zijn filmpje. Dat ging hartstikke viral over alle social media kanalen. Omdat hij altijd als laatste eindigde bij wielerwedstrijden.
3: Ik ben altijd laatste, maar ik denk dat ik nou wel niet zo laatste word. Dat het er maar 9 zijn.
4: Dat zou wel mooi zijn als je niet laatste wordt.
3: Ja, dat zou wel een keer mooi zijn, ja. Maar ik doe het voor de plezier. Niet dat ik echt wat wil winnen, maar dat het gewoon voor de plezier is.
0: Kijk,
3: is
0: het wel bekende meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, en wat betreft je de fietstocht, nou, dat is geen algemeen klassement. Dus van winnaars of verliezers is er überhaupt geen sprake. En de pa van Jaden, vertel je even waarom dat het nou belangrijk vindt.
5: Ik wil eigenlijk mensen laten zien dat ze net te snel of net te bas hoeven te zien om dat te kunnen bereiken.
0: Zo is het maar net. Bij deze tocht kan Jaden dan niet winnen, ook niet verliezen. Hij heeft wel iets anders om zich op te verheugen dan.
6: Weet je wel wat we gaan bereiken?
7: Limburg.
6: Limburg, ja. Proberen we te bereiken.
7: Ga maar puddingblad.

0: En dit is een beetje de Engelse equivalent van mag het leeftijd van de dijk, hè? Just Stay Jack Style en John.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, morgen gaat dan even het licht uit, hè? En dan niet het gloeilampje, nee, maar de zon. Of ja, de zon, die blijft wel gewoon schijnen. Alleen kruipt er iets voor natuurlijk. Mensen die morgen van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering, doen er goed aan hun ogen te beschermen. Ze raden verschillende oogartsen aan. Ja, intussen kijken wij wat betreft de quizvraag even terug naar de vorige zonsverduistering. Die vond namelijk jaren terug, niet op de 12e augustus, morgen, plaats, maar op de 11e, vandaag.
2: Het leven in Nederland kwam even tot stilstand rond de klok van 12:30... toen de zonsverduistering hier op zijn hoogtepunt was. Overal tuurden mensen naar omhoog. Tussen de wolken door was goed te zien hoe er van de zon maar een dun sikkeltje overbleef, maar echt donker werd het niet. Tot teleurstelling van nogal wat kijkers die hooggespannen verwachtingen hadden.
3: Nou, valt wel tegen. Ik wist wel dat het maar 85% was, maar ik had wel verwacht dat het wel een beetje donker zou worden. Het heeft alleen maar geschemerd eigenlijk. Jammer.
4: Ik vond het mooi. Het laat je zien hoe klein je eigenlijk bent. Waarom? Het is een prachtig natuurverschijnsel en het is voor de eerste keer dat ik het zie. Dus.
5: Ik betaal 200 gulden kijkgeld in een jaar en daar hoor ik alleen maar over door zonverduistering.
6: Maar het is toch heel bijzonder? Het gebeurt
5: niet zo vaak
6: hier.
5: Voor mij niet. Ik ben blij als alles weg te terug is.
0: Hey, het duurt er allemaal neer dan mij, de flauwekul. Niet iedereen enthousiast dus destijds, maar in welk jaar was de vurige zonsverduistering? In welk jaar was er dus op 11 augustus de vorige eclipse?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, we hebben nog gezocht naar eclipsbrilletjes, maar die zijn overal uitverkocht. Dus zodoende hebben we hier tickets voor het Cultuur Hannover Festival in Heerlen klaar liggen. In ruil

0: Meneer Uitingen, rechtstreeks van het Venlo natuurlijk.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ons liedje, hey, bij L1 vandaag. En nou, hopelijk bij L1 vandaag een goed antwoord op onze quizvraag. Ging dus over de zonsverduistering en dan niet de merg op het programma stiert. En de Jorgen terug in de hand was.
2: De totaliteit is nu begonnen. We zitten nu met een totale zonsverduistering. En helaas, we kunnen hem niet zien. Oranje daar, alsof de zon weer opnieuw tevoorschijn komt.
3: Het is echt fantastisch. Even wat reacties krijgen.
2: Maar je ziet hoe snel het licht wordt.
3: Mevrouw, wat vindt u? Het wordt licht.
4: Nou, het is ongelooflijk wat je nu ziet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is echt, nou ja, de bloemen gaan ook weer open. Het is niet te geloven. Het is fantastisch. Ik ben er helemaal stil van.
0: Nou, het belooft wat vermerken. Dree, goeienavond.
5: Goedenavond.
0: Zit je ook al klaar met de eclipse brilletje en misschien wel een lange telescoop of zo?
5: Nee, zonder telescoop en een brilletje niet meer kunnen bemachtigen.
0: Ja, die zijn overal verkocht, ja.
5: Ja, die zijn ook verkocht, ja.
0: En wie pakt je het aan? Want de oogartsen waarschuwen dan dat het ook wel schade aan het oog teweeg kan brengen.
5: Ja, ik denk dat het misschien eens even heel even erin kijken en proberen te kijken iets te zien, maar te krijgen is dan stoppen, hè.
0: Ja, ja, precies. Ik stond me al af te volgen. De vorige keer, want dat weet ik ook nog wel, keken we door van die, dat is nu ook onderhand niet meer te krijgen, bij wijze van spreken, van die de negatieve van fotorolletjes.
5: Ja, ik kan me ook niet herinneren dat ik mijn tijd toen zo'n kartonnen brilletje heb gehad, die allemaal voor de gebleven is, maar dat was in ieder geval iets donkerbroen, groen. Ik kan me nog herinneren. En dan, dat kost wel iets in. En dan zoog ze, heel vaak zoog ze wel iets. Maar
0: absoluut. Als dat enigszins donker werd, dan heb je het natuurlijk ook allemaal meegekregen. Dat sowieso. We worden dus op zoek. Ja, want het was in 11 augustus. Maar welk jaar? Dat was een beetje de kwestie. Ik kreeg al door 7 een nuggetje.
6: Nee, dat is niet goed.
0: Of 5 een nuggetje.
6: Nee, dat is niet goed.
0: Zotte flinke jaren een nuggetje. 1 een nuggetje wordt zelfs genoemd.
6: Nee, dat is niet.
0: Allemaal V-A-U-D. Welk jaartal had je in gedachten, Dree?
5: Dat was 1999.
0: Ja, klopt, helemaal.
6: Goed! Ja. Ja, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Het is ook goed.
0: Klopt, helemaal inderdaad. De vorige nuggetje genoten 2026 en de vondje staat dan gepland 2080 of 85 of zo. Deed je ook al in de agenda met Groen Omcirkeld niet meer gaan?
5: Nou, ik denk dat ik dan geen agenda benodig
0: heb. Ja, ik dacht al, misschien zie je net nuggetieren of zo, en is er toch een kans dat dan...
5: Nee.
0: Dat zou ze niet meer meemaken dan. Heb je vakantie of heb je pensioen? Dat heet dan volgens sommigen altijd vakantie.
5: Ik ben
0: daar
5: in het werk en
0: ik kreeg
5: in september nog vakantie.
0: Ah, oké. Okay. Dat is lekker laat dan, denk ik. Dan heet het lekker te goed dan.
5: Ja, ik probeer meestal in juni en september, ja.
0: Oh ja, dan brengt het zo'n beetje door de midden. En gooi de rest het touw op vakantie of zo?
5: Nou, ik vermoed het wel, maar ik heb nog niks gepland.
0: Oké. Hitte of hij is zoiets van, doe me maar eens een coolcation. Gewoon overal mensen iets.
5: Nee, toch wel een beetje. Het hoeft niet boven de 24, 28 te komen. Oh, ja. Dat vind ik prima.
0: Een beetje bakken, zeg maar. Niet te veel, maar een beetje bakken.
5: Veel bakken.
0: Ja. En in ieder geval ook nog, dat is dan al in augustus. Dus dat soort al voor de vakantie. Tickets voor het Cultuur Hannover Festival. Een heerlijke uur kant op. Veel kijkplezier al merken alvast, Adrie.
5: Ja, prima. Dankjewel.
0: Jij bedankt. Groetjes.
5: Oké.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor een explosie in Roermond van 2 jaar geleden. Net als eind vorige maand gaat het om een tiener. De twee verdachten zouden betrokken zijn bij een vuurwerkaanslag. Dat gebeurde bij een galerijflat, De Viever, in de wijk Donderberg, eind juli 2024. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel brand. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum is vanmiddag weer opgelaaid en snel geblust. De brandweer is alert op nieuwe uitbraken en komt daarom direct met veel mensen en materieel in actie. Ook de explosieve experts van Defensie waren aanwezig. In het gebied is in de oorlog veel gevochten. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is stilgelegd vanwege het nablussen en dat gaat mogelijk tot vanavond duren. De dader van de Hesjesmoord in Bocholtz moet 11 jaar de cel in. De zaak speelde zich in mei vorig jaar af en ging over Hesjes van motorclub Kanoen. 2 leden van die club kwamen Hesjes ophalen bij ex-leden in Bocholtz. Dat liep snel uit de hand. Een 39-jarige man uit Kerkrade werd in het hoofd geschoten en stierf in het ziekenhuis. Verslaggever Frank Monen.
12: Alessandro P. zelf zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Dat hij zich onveilig voelde, bedreigd voelde toen de 2 mannen in Bocholtz het Hesje kwamen halen, dat hij dus moest inleveren omdat hij wilde stoppen bij die motorclub Kanon. Nou, de rechtbank is het daar niet mee eens. De rechtbank zegt van er is geen bewijs dat jij bedreigd werd. Kortom, je hebt geschoten in het wilde weg weliswaar, maar daarmee heb je toch wel de aanmerkelijke kans aanvaard dat je iemand dodelijk zou raken. Vandaar dus dat doodslag bewezen is en dat hij 11 jaar de cel in moet.
11: Een Brits religieus festival wil in 2027 in Landgraaf een Europese editie organiseren. Er is een vergunning aangevraagd voor 3 dagen op het Megalandterrein, waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Dat zou in augustus moeten gebeuren. Het Big Church Festival wordt sinds 2009 in Groot-Brittannië georganiseerd met zo'n 20.000 bezoekers per dag. En in Nederweert is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte een geparkeerde auto en daarna een paaltje. De auto raakte zwaar beschadigd en belandde op de zijkant. Dat gebeurde rond 1:30 op de Molenweg in Nederweert. De gewonde bestuurder is door omstanders via de voorruit uit de auto gehaald. Het weer. In de heldere avond koelt het af tot een graad of 17. In de nacht worden 12 tot 14 graden. Morgen zonnig en dan wordt het maximaal 33 graden.

0: De liefde bezongen door niemand minder dan Sam Smith.
1: L1. Dit is L1.
0: Op de dinsdagavond, hoe dat er misschien een beetje mentale voorbereiding plaatsvindt. Op de verzengende hitte van de komende dagen begon weer eens even radicaal over de 30 graden. Heer, hittegolf nummer 113, of 82, of 64, weet het niet meer. Dat je wel richting water gooit. Over het water gesproken, er kwam toch wel een beetje een bijzondere oproep van de reddingsbrigade naar voren vandaag. Stel, lig je lekker op het strand te chillen en dan zie je opeens iemand in nood in de zee. Wat te doen is dan de kwestie natuurlijk. En zeker als dat dan een kindje of een dierbare iemand is, dan is de eerste reflex erachteraan of erin, beter gezegd. Met een gepast Baywatch loop je richting de golven duikt. De reddingsbrigade doet nou de oproep om dat juist niet te doen.
2: Eerst 112 bellen. Vervolgens ga jij kijken naar andere zwemmers in zee en probeer de aandacht te trekken van andere zwemmers of misschien surfers in zee die ook kunnen helpen. Die zijn wellicht al veel dichterbij en kunnen eerder wat doen dan dat jij wat hoeft te doen. En hoef je ook niet zee in. Dat scheelt.
3: Ja, vast wel slim, denk ik. Hè,
4: dat... Maar zou je dat op kunnen volgen?
3: Ja, op zo'n moment laat je telefoon sowieso dan al verder weg. Dan ga je niet eerst heen. Nee.
4: Heel vaak bij die reddingsactie komt de redder om.
5: Ja, dat is dan maar zo.
4: Het verschil maken, zo'n oproepje?
2: Ik hoop het. Ik hoop het als eerste, ja.
4: Maar ik ben bang dat we toch heel erg instinctief blijven handelen.
2: Nou ja, dit soort items die werken daar natuurlijk wel aan mee om het duidelijk te maken.
4: Moet er ingeprent worden?
2: Moet er ingeprent worden. Eerst bellen, dan zelf verder gaan handelen.
0: Ja, eerst bellen. Dat is dus het advies. Verslaggever van de editie in gesprek met Leon van Wendt van de reddingsbrigade. Dus niet erachteraan springen.

0: alles voor de liefde over hebben, behalve dat ene dingetje, I Can't Go For That. Daryl Hall en John Oates zijn natuurlijk net bij Ellen vandaag. Hopelijk heb je een uitgebreide zomerplanning. Want ja, verveling in de zomervakantie, dat is toch absoluut niet de bedoeling. Tegelijkertijd, ja, het zou je zomaar kunnen overkomen. Hè, dat je ontzettend uitkijkt naar een heerlijk zeeën van vrije tijd. Maar dan blijkt de vrije tijd toch een beetje lege tijd te zien. Dat zijn toch twee verschillende dingen natuurlijk. Nou, nergens van nodig. Sterker nog, een beetje service van de zaak. En, ja, een activiteit die je misschien wel uren goedkeuring kan genieten. Er is een nieuwe zogeheten potwalk in Maastricht. Dat is dan een podcast in combinatie met een wandeling. En de route brengt wandelaars dan langs verschillende kloosters in het stadcentrum. Via een app werd je dan verteld wat je ziet. Een beetje de duiding, zeg maar. Initiatiefnemer is Len Dumont.
1: Ik woon in Maastricht en ik loop regelmatig door de binnenstad. En dan kom je langs al die prachtige kerken. En voor mij geldt, net als voor veel Maastrichtenaren, denk ik, dat je er wel langs loopt en het ziet, maar niet precies weet wat de geschiedenis was. Wie daar gewoond hebben, bij welk klooster de kerk hoorde, welke kloosterorde daar heeft gezeten. Ja, welke verhalen er eigenlijk schuil gaan achter al die mooie gevels. En zo is het idee ontstaan om die verhalen eigenlijk op te diepen. En dan niet saai op papier of een pdf-vorm of zo, maar wat interactiever. Dus met een mooie interactieve kaart en vooral ook audio. Dus het is, de verhalen kun je echt beluisteren tijdens de wandeling.
2: We starten onze kloosterwandeling op het Onze Lieve Vrouwenplein. Hier ligt de prachtige Romaanse Onze Lieve Vrouwenbasiliek, door Maastrichtenaren liefkozend Le Vrouwen genoemd. Loop in de richting van het imposante westwerk met de twee torenspitsen en het uurwerk. Links daarvan zie je een portaal dat toegang geeft tot een bijzondere kapel. Stap er binnen en treed in de voetsporen van vele pelgrims, bedevaartgangers en gewone Maastrichtenaren.
0: Ja, die blikken dus ook nog te bestaan, gewone Maastrichtenaren. Route is ongeveer 4 kilometer lang, doortje en 2 uurtjes ongeveer. Dus ik zou zeggen,
3: kaas op de lolly. Liefde.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied bij Oostrum is weer opgelaaid en ook weer snel geblust. Het treinverkeer ligt opnieuw stil. Een 22-jarige man moet 11 jaar de cel in voor een moord in Bocholt vorig jaar. De aanleiding was een hesje van een motorclub. En de politie heeft een tweede verdachte voor een vuurwerkaanslag in Roermond opgepakt. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Allebei de verdachten zijn tieners.
0: L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
12: En bij Axel kwam daar

0: Nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babu, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de

0: veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn 2 landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk.

Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.